0: Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
12: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via CharisBibleCollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
9: God Radio staat aan.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Hey, hello.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Drukwerk nodig? Goed voordelig en snel. Jouw drukker.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: My name is Jenna Poings with Jenna Poings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare

0: wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt. In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
3: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En ik ben verheugd om jullie weer te mogen verwelkomen bij weer een geweldige les. En de weken gaan hard. We zitten alweer in les 1 vers 16. Nee, niet 1 vers 16. Les 1 vers 16, dat is van een nieuwe Bijbelboek. We zitten alweer in les 1.16. En de vorige les was echt heerlijk. Het was gewoon een mooie les over onze positie bij de Vader. Hoe we gewoon tot hem mogen komen in alle vrijmoedigheid, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing. Hoe we kinderen zijn geworden van de Allerhoogste God, man. En dat is zo powerful dat je weet dat je een kind bent van God. En omdat onze positie is veranderd, kan ook onze houding veranderen. En hoeven we niet meer op een slaafse manier in angst en vrees en beven voor hem te komen. Maar gewoon vrijmoedig. We kunnen gewoon vrijmoedig naderen tot de troon van de genade. Niet omdat we zelf zo geweldig zijn, maar op basis van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hè? Vanwege de genade en de goedheid van God. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar vanwege die genade mogen we het ook omarmen. En we mogen gewoon zeggen, als God zegt dat ik rechtvaardig ben, ben ik rechtvaardig. En als hij zegt dat ik goed genoeg ben, ben ik goed genoeg. En als hij zegt dat ik tot hem mag komen in vrijmoedigheid, dan mag ik dat en dan doe ik dat ook. En dan ga ik met opgeheven hoofd, in alle respect en ontzag. Maar man, dan ren ik naar mijn papa. En zo, dat is mijn relatie met God. Ik ren gewoon naar de Vader. Elke dag weer opnieuw zeg ik, hallo papa. Dank u wel voor een nieuwe dag en dank u wel voor uw genade. U bent een goede God en ik hou zoveel van u. Zoveel. Halleluja. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u papa bent, dat u vader bent. Dat u niet alleen maar God almachtig bent. Hè? Voor zoveel religies noemen zij u alleen maar God almachtig. En klopt, u bent God almachtig. Maar u bent ook vader. En u bent onze vader. Wij kunnen uw vader noemen. En dat maakt het heel intiem en heel persoonlijk. En daar zijn we zo dankbaar voor. We hadden u ook gediend als u alleen maar God almachtig geweest had geweest. Maar u bent ook vader en daar zijn we zeer dankbaar voor. Vader, dank u wel. Wat een zegen, wat een genade, wat een goedheid en wat een liefde. Dank u wel dat we zo'n positie hebben verkregen. En dat we nu vanuit die positie tot u mogen gaan komen in alle vormen. Gewoon vanuit vrijmoedigheid, vanuit geloof, in waarheid, in identiteit. Dank u wel. U bent een goede God, u bent een goede God. Ik kan niet anders zeggen, u bent gewoon een goede God. Ik zou het liefst in tongen willen bidden, want ik heb geen woorden om uit te drukken hoe goed u bent, vader. U bent een goede papa. U bent een goede papa. U bent mijn vader. U bent mijn vader, halleluja. U bent mijn vader, u bent God, maar u bent ook mijn vader. En dan wil ik u verloven en prijzen, halleluja. Halleluja, levende God, levende God. Abba, u bent Abba. Eli, Eli, Eli, Eli. U bent ook Abba. U bent ook Abba. En ik hou van u. Ik hou van u, Vader, in de machtige naam van Jezus. Dank u wel voor deze studies. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor uw vuur. Dank u wel voor uw passie. Dank u wel voor wie u bent. De beste Vader die er maar is. En die er ooit had kunnen zijn. Dank u wel, Heer. Alle eer is voor u in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Ik kan hier gewoon, nou ja, maakt ook verder niet uit. Weet je, laat mij gewoon lekker mijn eigen feestje hebben. En als je er niet tegen kan, dan ga ik hier gewoon door. Ik vind het ook prima, weet je. Maar soms dan kom je gewoon zo onder die zalving gewoon terecht van de Heilige Geest. En dan, nou, dan weet je, dan begin je dingen uit te kramen. En je weet gewoon niet meer welke kant je op wil gaan. Maar het is gewoon zo goed, jongen. Hij is zo goed, man. Hij is zo goed. Hij is zo goed, weet je, God is zo goed. Ik weet niet, hij is zo goed. Weet je, hij is voorziener. Weet je, hij is beschermheer. Hij is geneesheer. Hij is rust, hij is vrede, hij is blijdschap. Hij is liefde, weet je, hij is goedheid, hij is genade. Hij is zo goed, hij is zo goed. Zijn goederentierendheid, zijn goedheid en goederentierendheid zullen ons volgen al de dagen van ons leven. We zullen voor eeuwig in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Weet je, hij is zo goed. Hij is zo goed. Te brandaya patikia lalamando rekete shia lalamando. Kurabadideke brando sotoro korea lalamando. Dank u wel, vader, dat u mij altijd verhoort, heren. Dank u wel, vader, dat u bent wie u zegt dat u bent. En dat u doet wat u zegt dat u doen zal. Dank u wel dat u geen God bent die liegt. U bent geen mens dat u liegen zou. U bent te vertrouwen, heren. Als u het zegt, dan is het zo. U spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. U gebiedt het en het staat er, heren. Dank u wel, grote koning. Dank u wel, grote koning, dat uw woorden altijd voorspoedig zijn en nooit leden tot u weder zullen keren, vader. Dank u wel, vader God. Dank u wel, heren, voor wie u bent. Dank u wel dat u mogen loven en prijzen in vrijheid. In vrijheid, heren. Dat u mogen loven en prijzen tot in lengte van dagen, tot in de eeuwigheid, vader. Dank u wel. Dat u nooit meer van ons zal wijken. Dat u ons nooit zal begeven of zal verlaten. Dat u niemand uit uw hand gerukt zal worden, vader. Dat u een hoopvolle toekomst voor ons heeft, heren. Dank u wel dat al uw beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus. Ik hou zoveel van u, heren. U bent alle lofprijs en alle dankzegging waard, heren. Uw geest die u ons gegeven heeft, vader. Uw goedheid. Het is zo goed, vader. Het is zo goed. Oh, there is so much joy in the presence of the Lord. There is so much joy in the presence of the Lord. U bent zo goed, heer. Ik wil u gewoon danken. Ik wil u danken. Ik heb niks anders dan om te danken, vader. Ik heb niks om te klagen. Ik heb niks om te mopperen. Ik heb alleen maar om te danken, vader. Ik had niet geweest waar ik was als het niet was door uw genade. En als het niet was door uw goedheid. Ik weet waar ik vandaan ben gekomen. Ik weet wat u voor mij gedaan heeft. Ik weet de prijs die u voor mij betaald heeft, heren. Ik weet het. En daarom ben ik zo dankbaar. Ik ben gewoon dankbaar. En daar wil ik u voor loven en prijzen, heer. Daar wil ik de tijd voor nemen, vader, om u groot te maken. Want u bent goed. U bent goed, u bent goed, u bent goed. En u bent liefde. U bent zo mooi. U bent zo mooi. Ik hou van u, vader. Ik hou van u. Ik hou van u, jij. Ik kom tot u in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. De naam boven alle namen. Halleluja. Man. Snap out of it, man. Snap out of it. Dank u, Heer. Halleluja. Ja, die had ik ook even niet aanzien komen. Maar weet je, de goedheid van God, man. Dan, weet je, dan komt er een bron van levend water uit je binnenste gewoon opwellen, weet je. En dan komt alleen maar dankbaarheid uit je mond en lofprijs. Anyway, laten we naar de les toe gaan, want anders gaat het niet meer goed komen. Maar les 1 vers 16 zijn we terechtgekomen, weet je. We hebben het gehad over de positie die we nu hebben bij de Vader. En we gaan het nu hebben over bidden tot God. En weet je, ik wil gewoon gaan kijken van hoe we nou effectief kunnen bidden tot God, weet je. Want, en ik wil ook gaan ontdekken wat bidden nu eigenlijk is. Want er bestaan zoveel misstanden over. Weet je, de Bijbel leert ons, weet je, dat we constant moeten bidden. 1 Thessalonians 5 vers 17 staat, bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden, dus we moeten constant bidden. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dan staat er in Efeze 6 vers 18 dat wij in gebed en smeking moeten volharden. Weet je, dus... En wat er gebeurd is dat we zijn gaan denken dat we dus constant moeten gaan smeken bij God. En dat we moeten gaan doordrukken, dat we moeten aanhouden, dat we moeten volharden, weet je, om iets gedaan te krijgen bij God. Dat hij wil dat wij zo tot hem bidden. Maar dat is helemaal niet wat God van ons vraagt. Dat is niet wat hij van ons vraagt. Vandaag wil ik het dus met jullie gaan hebben over hoe we dan tot God kunnen bidden en dan ook resultaat mogen verwachten. Want... Weet je wat ik heel veel meekrijg? En ik spreek op heel veel verschillende plekken. En ik spreek in het binnenland en ik spreek in het buitenland. Ik spreek overal, weet je, op de meest bizarre plekken. In allerlei verschillende soorten kerken en denominaties. En wat ik veel meekrijg tijdens kerkdiensten en soms ook gebedsdiensten en zo. Is dat het bidden op zich is wel heel mooi. Ik bedoel, ze kunnen prachtige mooie woorden bidden allemaal, weet je. Daar gaat het niet om. En je proeft ook wel het hart daarin. Maar het is vaak niet in lijn met de waarheid. Weet je, en dan geeft dat mij kromme tenen, omdat ik denk van, oh nee, weet je, kom op man, ga in waarheid bidden, weet je. Het zijn gewoon vaak verzoeken van iets dat al lang voorzien is in zijn genade. En in plaats van hem te gaan danken, of het te gaan claimen en te proclameren, van vader, dank u wel dat u het al gedaan heeft, en we ontvangen het in de machtige naam van Jezus, blijven we gewoon verzoeken alsof hij het nog niet gedaan heeft, en of hij het misschien wel of misschien helemaal niet wil doen. Weet je, we naderen niet tot hem in geloof, we naderen tot hem alsof hij heel ver weg is en niet altijd even bereidwillig is om ons te verhoren. Terwijl we hebben natuurlijk gehad over onze positie bij de Vader. Weet je, wij zijn dichtbij. Hij is dichtbij. Wij zijn dichtbij gekomen. U was ver weg. Maar u bent nu in Christus, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Wij zijn dichtbij bij God. Weet je, soms lijkt het gewoon alsof in het luchtledige allemaal mooie dingen aan het bidden zijn. Weet je, gewoon allemaal impactloze woorden. Weet je, we komen tot hem alsof hij niet bereidwillig is om ons te verhoren. We bidden wel, maar we bidden vruchteloos omdat het gedaan wordt in ongeloof. En ik zeg niet iedereen Weet je, ik ben niet aan het oordelen. Ik ben aan het overtuigen. Ja, dat er een andere manier is. Er een betere manier is om te bidden. Ik heb namelijk ook op die manier gebeden. Dus ik heb ook geleerd van mijn fouten. Want al die gebeden, er gebeurde helemaal niks. En die werden niet verhoord. Er kwamen geen vrucht uit voort. Weet je, dus het is dus cruciaal om God op de juiste wijze te benaderen. Als een zoon en niet als een of andere smekende slaaf. O God, alsjeblieft als u wilt. O God, wilt u alsjeblieft ingrijpen. Ik smeek dat u een opwekking tot stand zal brengen. Ook zo'n stom gebed. Weet je, jij bent die opwekking, man. Jij kunt nu op dit moment opwekking hebben. Weet je. Maar oké, okay. Weet je, of dat ze zeggen van... Heer, kom nu met uw Heilige Geest. Weet je, doop ons nu met uw Geest. Weet je, als je al gedoopt bent in de Heilige Geest... hoeft hij niet nog een keer te dopen. Je kunt wel meerdere keren vervuld worden... maar je wordt vervuld met de Heilige Geest als jij je gaat focussen op hem... niet als hij je gaat focussen op jou. Want hij is daar en hij gaat geen kant uit. Want de Heilige Geest zal bij u zijn en in u zijn tot in alle eeuwigheid. Amen. Weet je, of dat je gaan lopen bidden van... ik bid dat u dit doet voor mijn kind en dat u dat zult doen voor mijn tante. Als u dit wilt, als u dat wilt. God, Heere, Vader, God, Vader, God, wilt u dit, wilt u dat? Weet je, hij wil het allemaal wel... Weet je, maar als het niet in lijn is met zijn woord... hebben het helemaal geen zin om die dingen te bidden. En daarna is het ook nog een keertje zo... dat je kunt wel bidden voor je onbekeerde zoon of dochter... maar als die onbekeerde zoon of dochter niet zelf wil bekeren... dan kunnen we bidden tot aan ons wegen, maar dan gebeurt helemaal niks. Jij moet het evangelie verkondigen... en dan op basis van het evangelie om die woorden te geloven en te halen... kunnen ze tot geloof komen en kunnen zich bekeren. Want hoe zullen ze geloven als zij niet horen? Dus je kunt wel bidden van God, God, God, hij wil het wel... maar mensen hebben altijd een keuze. En dus het heeft helemaal geen zin om dat te bidden. Weet je, ik zou eerder zeggen, weet je, bijvoorbeeld als ik voor mij, mijn jongste zoon, die had best wel wat issues en zo. En ik, in het begin was ik van, vader, doe wat, weet je, grijp in zijn leven. Het kan niet zo zijn dat de duivel hem rooft en blablabla, bla, bla, wilt u alsjeblieft wat doen en ga zo maar door. En er gebeurde helemaal niks. Het ging gewoon van kwaad tot erger. Weet je, en toen realiseerde ik me dat ik op een andere manier moest gaan lopen bidden. En toen heb ik toen gedaan, vader, dank u wel dat u een overal toekomst voor me heeft. Dank u wel dat u hem niet uit uw hand laat roven. Dank u wel, vader, dat hij niet uit uw hand geroofd zal worden. Dat u met hem bent, voor hem bent en nooit tegen hem bent. Dank u wel, vader, dat alle plannen die u voor hem heeft, dat de ja en amen zullen zijn. Dank u wel, vader, dat het werk dat u in hem begonnen bent, dat het voltooid zal worden op de dag van onze Heer Jezus Christus. Mijn zoon is van u, Heere, en niemand zal hem uit uw hand rukken in de machtige naam van Jezus. Ik loof en prijs uw naam, want hij is meer dan overwinnaar geworden door u. En binnen no time begon de zoon dingen te laten. En begon hij te veranderen. En begon hij steeds meer over God te praten. En steeds gepassioneerder te worden. Weet je. En uiteindelijk wilde hij naar de Bijbelschool. En ga zo maar door. Weet je, dit is gewoon de manier waarop je tot God nadert. Maar wat wij doen is, we verdraaien onze stem. En we herhalen vaak onze gebeden. Omdat we bang zijn dat hij ons de eerste keer niet gehoord heeft. Dus we zeggen 1000 keer bidden we voor hetzelfde. Want de eerste keer hebt hij ons niet gehoord. De tweede keer hebt hij ons niet gehoord. Dus we blijven net zo lang herhalen totdat we denken dat hij ons gehoord heeft. Slaat helemaal nergens op. Maar dat doen we wel met z'n allen. Weet je, echte geloofsuitingen, het staan in onze autoriteit en het claimen van wat hij voor ons tot stand heeft gebracht en hem daarvoor op de voorhand loven en prijzen en danken, dat brengt veel meer tot stand dan smeekbedes en ongelovige uitspraken. Dat brengt veel meer tot stand, echt waar. Dus bidden tot de Vader. Het is belangrijk hoe wij tot God naderen. Het is mega belangrijk. En de Bijbel geeft ons allemaal aanwijzingen ervoor. Je moet ook nooit naar mij, je moet nooit mij geloven. Je moet nooit mij geloven. Je moet geloven wat het woord van God zegt. Weet je, nooit je vertrouwen stellen in mensen, altijd in de levende God. Amen. In de Bijbel staat, daarom gebruik ik alleen maar woord van God, want daar kan niemand geen spel tussen krijgen. Dus dat is de reden waarom ik dat zeg. In Jacobus 4 vers 3 staat, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Zie je, dus volgens de Bijbel bestaat er wel degelijk een verkeerd bidden. Dus zeggen dat alle gebed goed is, dat alle gebed is oké. Als het maar uit een goed hart komt, weet je. Ik bedoel, alle gebed is oké. Je kan het niet verkeerd doen en weet ik wat dan. Maar dat strookt niet met de waarheid. Dat is niet. Natuurlijk, je mag bidden wat je wilt bidden, alleen je krijgt ze niet beantwoord. Dus alle gebeden zijn prima. Ik bedoel, bid wat je wilt bidden en bid tot je naar ons weegt. Maar als het niet in waarheid gedaan is, als het niet in lijn met zijn woord is, wordt het niet beantwoord en is het een vruchteloos gebed. Dus slaat helemaal nergens op. Dat zijn gewoon losse vlodders die je hebt afgeschoten op de hemel. That's it. Het is misschien een beetje rauw om het zo te horen, maar zo is het gewoon. Nee, we kunnen hele vleeselijke of vreselijke dingen bidden. Maar we kunnen hele vleeselijke dingen bidden tot de Vader. Zaken die totaal niet in lijn zijn met zijn woord. En dus geen waarheid zijn. Nou, dan kun je bidden tot je naar ons weegt. Maar het haalt gewoon niets uit. Jouw gebed zal vruchteloos blijven als je niet in waarheid bidt. Of we bidden voor zaken die God al lang gedaan heeft. Die hij al lang voorzien heeft. En het is dus helemaal geen kwestie of hij het wel of niet wil geven. Maar de vraag is of jij het in geloof wilt ontvangen. De vraag is of jij gelooft dat hij het al gedaan heeft. Of dat hij het al tot stand heeft gebracht. Dat het al ja en amen is. Dat het al voorzien is in genade. En dat het al op je rekening is bijgeschreven. En de vraag is dus, wil jij dat geloven en het ontvangen? Dat is de vraag. God wil dat wij hem aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4, vers 23 zegt, maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader, hè, dat is die intimiteit weer, de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus aanbidden is niet alleen maar muziek maken en zingen voor God. Wat overigens helemaal niks mis mee is en hartstikke mooi is, want daar hou ik van, dat doe ik zelf ook. Maar het is ook wanneer je het woord van God leest. Het is wanneer je mediteert. Hè, dan aanbid je hem. En als je tot hem nadert in gebed, dan aanbid je hem ook. Hè, dus je zou kunnen stellen, gebed is dus aanbidding. En daar kun je eens even over nadenken. Gebed is aanbidding. Het is dus niet een ellenlange verzoeklijst. Dat is niet wat het is, een boodschappenlijst. Oké, Heer, hier ben ik en dit is mijn lijstje. Alsjeblieft, amen en tot van de week. En ik weet dat mensen zich hierin herkennen. Gewoon, Vader, dank u wel, Heer, dank u wel dat u God bent. En Heer, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus, wilt u zo? Wilt u dit, wilt u dat, wilt u dit, wilt u dat? Wilt u denken aan die pukkel op mijn grote teen? Wilt u denken aan mijn rode cijfers op mijn bankrekening? Wilt u zus, wilt u zo, wilt u dat? Dank u wel, Vader, in Jezus' naam, amen. Klaar. Dat is niet bidden, lieve mensen, echt niet. Dat is geen bidden. Het is dankzegging en aanbidding. Bidden is dankzegging en aanbidding. Alright? In 1 Thessalonië 5 vers 16 tot en met 18 staat geschreven, verblijd u altijd. Weet je, in het Engels vind ik het trouwens heel mooi. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Weet je, let your gentleness be evident to all, because the Lord is near. Do not be worried or anxious about anything, but in every situation, in prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, my brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is lovely and pure and admirable, and if there's any excellence or praiseworthiness, think about those things. Weet je, en zo kan ik wel door blijven gaan, maar in het Engels is gewoon powerful, weet je. Dus, maar oké, in Nederland, verblijft u altijd. Weet je, en dan zegt hij, bid zonder ophouden. Nou, wat is bidden? Dat hebben we net gehad, bidden is aanbidden. Dus verblijft u altijd, aanbid zonder ophouden. Dank God in alles. Dank God in alles. Dank God in alles. In elke situatie, in elke omstandigheid, in elk probleem, in elke storm, in elke overwinning, in elk positief of negatief ding. Dank hem in alles. In elke situatie waarin je bent. Dank hem, aanbid hem zonder ophouden. Verblijd je altijd in de Heer en dank hem in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u, staat er. Dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dit is de wil van God. Dit is de wil van God. Halleluja. En overigens, wat ik net citeerde, dat komt niet uit 1 Thessalonië 5. Wat ik net citeerde, dat komt uit Filippenzen natuurlijk. Filippenzen 4, maar goed. Dat blijft nog steeds mooi. Amen. Psalm 37 vers 4 zegt, schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Zie je dus, wij... Man, weet je, ik kan hier zo lang over doorpraten. Maar kijk, God wil dat wij ons altijd verheugen wanneer wij tot hem naderen. En hij wil dat wij constant met dankbaarheid aan hem denken. Dat we onze vreugde scheppen in hem. Schep je vreugde in hem. No matter wat het is, wat je omstandigheden zijn, wat je noden zijn, wat je verlangens zijn. Schep gewoon vreugde in de Heer. Ga je eigen verheugen in hem. Niet in al die andere dingen eromheen. Nou, als ik geld in mijn rekening heb, dan ga ik me verheugen. Als het voorspoedig gaat, ga ik me verheugen. Als ik al mijn natje met roogje en alles voor elkaar heb, dan ga ik me verheugen. Nee, schep je vreugde in de Heere. En als je dat doet, zal hij alles geven wat je hart verlangt. Alles. Dat is wat het woord van God zegt. En God kan niet liegen. Weet je, hij wil gewoon dat we constant aan hem denken in dankbaarheid, lieve mensen. Niet dat we klagend en zeurend en smekend voor een zegen tot hem komen. Maar met een dankbaar en blij hart, omdat hij ons immers alles al geschonken heeft in Christus Jezus. Hij wil dat wij hem aanbidden en hij wil dat wij bidden in waarheid. En het woord van God is de waarheid. Alles wat wij bidden overeenkomstig het woord van God is dus waarheid. He, dus in geest aanbidden wil dus zeggen niet vanuit je vlees bidden met allerlei vleeselijke, vreselijke verlangens die niet overeenkomen met zijn wil. En niet met een omhaal van woorden allemaal losse vlodders afschieten op de hemel die helemaal niks 0, nada, 0, zip tot stand brengen. Het moeten geen religieuze verhandelingen zijn, maar het moeten geestvervulde woorden van waarheid zijn. Geestvervulde woorden van waarheid. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe werkt dat nou in de praktijk? Hoe werkt dat nou? Hoe werkt zoiets? Weet je, nou, het woord is de waarheid. Amen. Dat zijn we met elkaar eens, neem ik aan. Weet je, het woord is de waarheid. En als het woord zegt dat jij gezegend bent met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten. In Efeze 1 vers 3 staat dat we gezegend zijn met alle geestelijke, zegen in hemelse gewesten in Christus Jezus. En jij gaat bidden. Oh God, wilt u alstublieft mij zegenen met geestelijke zegen? Is dat dan bidden in waarheid? Nee, dat is niet bidden in waarheid. Als het woord zegt dat de Heilige Geest bij u zal blijven en in u zal blijven tot in eeuwigheid. In Johannes 17 vers 30. En de geest van de waarheid die zal bij u blijven en in u blijven tot in eeuwigheid. Weet je, en er staat ook in Romeinen 11 vers 29 dat zijn roeping en genadegaven onberouwelijk zijn. En wij gaan bidden. Oh Heer, neem uw geest niet van mij weg. Kom nu met uw geest en vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Vul me opnieuw. Is dat dan aanbidden in waarheid? Nee. Zie je, als wij gaan bidden, weet je, als het woord van God zegt, weet je, dat Gods gaven onberouwelijk zijn. Als hij zegt dat alle beloftes in Christus Jezus ja en amen zijn. En wij gaan bidden. Heere, wilt u mij uw belofte geven? Terwijl al zijn beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus, is dat geen gebed in waarheid? Wij moeten tot hem komen in waarheid. Wij moeten tot hem komen in het woord wat waarheid is. En het woord wat waarheid is, dat moeten we bidden. Vader, dank u wel. Weet je, hij zegt in 1 Johannes 3 vers 1 van jij bent mijn kind. He, wees in geen ding bezorgd. He, dat hebben we net gehoord. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij de Heere. Met dankzegging bekend worden bij de Heere. Come on man, weet je. Schep vreugde in de Heere. Schep vreugde in de Heere. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Weet je, en smeken, zoals er staat in Filippenzen 4. Weet je, smeken is niet, zeg maar, dat zoals wij dat vertalen. Oh God, ik smeek het u. Dat is niet het woord smeken wat hier staat. Weet je, het woord smeken hier in het Grieks, dat is dehasis. En dehasis, dat betekent verzoek. Het is een verzoek. Dus door bidden, danken, aanbidden en smeken, verzoeken, een verzoek bij neerleggen, laten wij onze verlangens met dankzegging bekend worden bij de Heer. Dat is de manier. Weet je, onze positie bij de Vader is dat wij zijn kinderen zijn en wij mogen hem met dankzegging in vrijmoedigheid naderen en niet in vrees, angst en beven, maar in liefde, vreugde en blijdschap. Zoals we in de vorige les ook behandeld hebben gewoon, dat onze positie bij de Vader is, hij is onze Vader en wij zijn zijn kinderen, dus we mogen vrijmoedig tot hem komen. En zo mogen we gewoon tot hem naderen in die vrijmoedigheid, met dankzegging. Met dankzegging, vol vertrouwen. Weet je, en hij ontvangt ons gewoon in de troonzaal, omdat we zijn gerechtigheid zijn in Christus Jezus. Omdat wij kinderen zijn geworden van het Koninkrijk van God. We zijn kinderen van de Allerhoogste, we zijn erfgenamen geworden en zo mogen we dus komen. Dus, weet je, we gaan niet bidden zoals, weet je, het Onze Vader. Want dat is wat ook wel mensen denken. Oké, dan moet ik dus het Onze, zo van, hoe moeten we bidden? Leer ons bidden. En dan zegt Jezus van, bid dan zo. Weet je, en dan zegt hij van, Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, uw wil gedaan worden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven hebben. En leid ons niet in verzoeking, maar red ons uit de greep van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En dat we dan dit dan de hele tijd gaan bidden. Dat is ook niet bidden in geest en in waarheid. Weet je, bid dan zo betekent, weet je, begin te loven en te prijzen. En dan vervolgens doe je jouw verzoek, wat je dan nodig hebt van hem, wat je van hem verlangt of waar je hem voor wilt danken. En dan eindig je weer met lofprijs en aanbidding. Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, is aanbidding. Weet je, geef ons hele dagelijks brood, dat is jouw verzoek. Want van u is het koninkrijk de kracht en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid, dat is weer lofprijs. Zie je, dus je komt altijd tot hem in lofprijs, je komt altijd tot hem in aanbidding, je komt altijd tot hem in dankzegging, in geloof en in waarheid. En natuurlijk hebben we soms verlangens. Ik heb ook verlangens. Daar staat ook, laat alles, al die verlangens met gebed en smeking, met gebed en verzoek bekend worden bij de Heere. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten en uw hart bewaken in Christus Jezus. Weet je, dus als ik bij God kom en ik heb een verlangen, dan zeg ik, Vader, u kent alle verlangens van mijn hart. En alles wat u in genade voorzien heeft, is voor mij ja en amen in Christus Jezus en heeft op mijn rekening bijgeschreven. Vader, dank u wel. Ik proclameer nu in de naam van Jezus dat u mij al lang gegeven heeft wat mijn hart verlangt. Dank u wel, Vader, dat u mij daarin voorziet. Ik ontvang het in de naam van Jezus en ik loof en prijs uw naam. Weet je, hij kent al je noden, joh. Nog voordat je wat gevraagd hebt, weet hij het al. Is er nog geen woord op je tong, zie, hij weet het alles. Weet je, de woord niet zoals de heidenen of weet je, de fariseeërs die denken dat ze door een veelheid van hun woorden gehoord worden. Uw vader weet wat u nodig hebt nog voordat u het van hem vraagt. Nog voordat je het van hem vraagt. Weet je, dus bid dan zo. Dank u wel. Halleluja. U kent mijn verlangen. Dank u wel dat u ons alles geeft wat we nodig hebben om te kunnen bestaan. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid, zegt de Heer. En al het andere zal u erbij gegeven worden. Nou, ik zoek uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Dank u wel dat u mij er alles bij geeft, vader. Dank u wel dat ik geen gebrek zou hebben in geen ding, want u zorgt voor mij. U bent mijn Heer. En u zult mij nooit vergeven of verlaten. I've never seen the righteous forsaken, dus het komt gewoon helemaal goed. Dank u wel, ik loof en prijs uw naam en ik ontvang het in geloof in Jezus' naam. Punt. Amen. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Je hoeft er niks meer aan te doen. Als je gebed hebt neergelegd bij de Heer, als het een verzoek is, weet je, iets wat je verlangt of wat dan ook, je hebt het neergelegd bij de Heer, kun je het gelijk loslaten. Het is gewoon zo. Jezus ging ook niet nadat hij gebeden had voor iets en dan had hij gebed gedaan en dan vader, dank u wel dat u mij altijd verhoort. Maar vader, weet je, laat u nu uw grootheid zien en weet ik wat. En dan vervolgens dan, weet je, dan dat hij dan daarna nog een paar dagen erachteraan van vader, u weet dat ik dit van u gevraagd heb en ik hoop dat u het gaat doen. Nee, Jezus bad en hij liet het gelijk los. Hij praatte er niet eens meer over. Hij had gebeden en hij ging gewoon verder. Hij praatte er niet meer over met helemaal niemand. Niks, 0,0. Hij herhaalde het niet nog 30 keer. Hij bad en liet het los. We mogen gewoon verwachten dat als we bij God gekomen zijn en dat we gebeden tot hem gebeden hebben, dat hij ons gewoon verhoort. Weet je, in de volgende les wil ik het met jullie gaan hebben over gebedsverhoring. Dus dat sluit gewoon perfect aan op hierop, zeg maar. Maar als we tot God bidden, moeten we tot hem bidden in aanbidding, in geest en in waarheid. Zo moeten wij tot God komen. In de positie als een zoon. En dan zullen we ontdekken alle dingen die hij ons in genade heeft geschonken. En hoe we dat kunnen laten manifesteren in ons natuurlijke leven. In ons leven, in ons bestaan. Hoe we dat kunnen zien manifest worden in alle facetten van ons leven. En daar ga ik het in de volgende les met jullie over hebben. Weet je, maar als we bidden, dan moeten we samen zo bidden. Weet je, en ik heb een proclamatie heb ik opgeschreven die ik even met jullie wil gaan doen. En dat is dan op deze manier. Laten we met elkaar samen bidden. Vader, prijs uw grote naam. Ik kom voor uw aangezicht in alle vrijmoedigheid om u te loven en te prijzen. U kent al mijn noden. Al mijn verlangens zijn u bekend. Dank u wel dat al uw beloftes voor mij ja en amen zijn in Christus Jezus. Dank u wel dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dank u wel dat u mijn herder bent en dat mij niets ontbreekt, want u zorgt voor mij. Ziekte zal mij niet treffen, want door uw striemen is mijn genezing geworden. Zonde heeft geen macht meer over mij, want ik ben vrijgekocht door het kostbare bloed van Jezus. Nu ben ik uw geliefde kind. U maakt iedere vorm van genade overvloedig in mij, opdat ik in alles altijd het nodige zal bezitten en daardoor overvloedig kan zijn in elk goed werk. Ik bezit de zegen van Abraham. Ik bezit uw gunst. Dank u wel dat ik daar rechtmatig aanspraak op mag maken. Dank u wel dat u doet wat u zegt. En dat u bent wie u zegt dat u bent. Dank u wel dat u zorgt dat mijn kinderen niet verloren zullen gaan. Dank u wel dat u ons beschermt, behoedt en bewaart tegen het kwaad. Dank u wel dat u al mijn wegen voorspoedig maakt. En dat ik veel vrucht mag dragen voor uw koninkrijk. Ik leg al mijn geliefden in uw liefdevolle hand. Ik hou van u. En ik dank u in Jezus' machtige naam. Amen. Zie je, dat is bidden in waarheid. Dat is bidden in aanbidding en dankzegging. Weet je, ik maak alles bekend in vreugde en dankzegging. Kijk, ik neem af en toe een pauze omdat ik jou het wil laten herhalen. Maar als je dit gewoon op deze manier gewoon tot God gaat komen, weet je, dan merk je ook gewoon op een gegeven moment dat stromen van levend water uit je binnenste zullen gaan opwellen. En dat je gewoon alleen nog maar in lofprijs gaat. Weet je, zoals in het begin van de les gebeurde gewoon, weet je. Je gaat denken aan hem en je hebt niks meer nodig, man. Je wil nog alleen maar loven en prijzen, halleluja. Weet je, dus al die dingen die in het woord staan kun je bidden bij de Vader. We moeten hem gewoon geloven en we moeten het belijden. We moeten hem danken, want als hij het belooft, ook al zien we het nog niet manifest, dan is het gewoon zo. Als God het zegt, dan is het zo. Ga hem gewoon geloven. God is geen mens dat hij liegen zou. Ik beloof je, als je God in waarheid gaat naderen, zul je andere resultaten gaan boeken. En als je hem groot gaat maken en aan bid en dankzegging zullen al je problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, joh. Bid geen lange omhaal van woorden door dingen steeds weer opnieuw te herhalen. Ga niet gedetailleerd alle problemen van iedereen lopen neerleggen. Van je oom, je tante, je nicht, je verre neef en ga zo maar door. Ga niet gespecificeerd uitlopen leggen wat de dokter allemaal gezegd heeft. Dan weet God nog beter dan jij dat hij dat allemaal gezegd heeft. Weet je, Matteüs 6 vers 7 zegt... Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen... want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord worden. Word dan niet aan hen gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Weet je, hij weet alles al, joh. Hij weet alles, maar dan ook echt alles. Weet je, en ik wil met deze laatste Bijbeltekst wil ik het afsluiten. Daar kun je over nadenken en dan gaan we volgende week gaan we verder. Marcus 11, 24, daarom zeg ik u, ik ben, alles wat u biddend begeert... geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En als God het zegt, dan is het zo. Amen. Dit was Johan Toet met One Basics. Ik hoop dat je genoten hebt. Laat je comments achter. Weet je, ga even naar de website en zie wat we nog meer allemaal voor je hebben. Allemaal gratis en om niet. God is een goede God. En ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij weer een nieuwe aflevering. Hey, de groetjes. Tot dan. Doei doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: God Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to teach on the power of imagination. I have a brand new book out on this. This is the first time we've ever offered it. This is my latest book. And I tell you, this is powerful stuff. I also have two sets of DVDs, one taken from television and one from a live meeting. And then I have a set of CDs that were taken from a live meeting on this. And I tell you, this teaching on imagination has revolutionized my life. When the Lord spoke to me January the 31st, 2002, I've actually got a teaching on this entitled, Don't Limit God, but it basically concerned my imagination. I knew what God's will for my life was, but I hadn't allowed myself to imagine me accomplishing it. Now, there's reasons for that, and that's what that other teaching is all about. But I'm talking about the power of imagination, and since God just literally told me to loose my imagination and start dreaming big, thinking big, I tell you, it has transformed our ministry. We used to reach 3% of the U.S. population. Now we reach all of the English-speaking world. My programs are broadcast in Farsi, in Russian, in Spanish, in all kinds of different languages. We reach around the world and we have over 3 billion people that can watch this program on television networks, individual stations, etc. And it has just transformed my life. Your imagination is powerful. And I ended yesterday's program. I want to go back to this in Genesis chapter 11, verse 6. It's where the Lord came down to see the Tower of Babel that people were building. And it says this in Genesis chapter 11, verse 6. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Now, this is important. This is saying that you can't do anything unless you imagine it. And if you can imagine it, you can do it. I really believe that. You know, I'm not going to get into any of the details, but I have not only dreamed about our ministry and me accomplishing what God has told me to do, but there's just times that I was looking at things. I really believe, I'm not going to go into the specifics, but God has shown me things that at this moment, mankind can't do. But I believe that someday we will accomplish those things. You know, let me just use this example that if any of you are familiar with all of the Star Trek shows, movies, and things like this, they had these things called replicators where you just push a button and it'll produce anything you want. Did you know that when Star Trek first came out with these things called replicators and that you could just produce food, you could produce tools, you could just do anything, you could replicate it, make it from this machine. That was total fantasy to most people. But some people took that, and because they could see it, even though it was just a, you know, in a sense, a trick, an illusion on television, it wasn't real at that time. Did you know that they now have, you can replicate things? My son has a printer that can print things, and he prints all kinds of stuff. Now, he doesn't have the industrial type printer, but I've actually seen on the internet where they can print a wrench out of a machine. They just push a button and this thing starts printing it, and it will adjust, and they actually were able to unscrew bolts and things like this using a replicated thing. I've also seen on the internet where they are now replicating body parts. They are taking things like livers and stuff, and they are using the tissue from people and printing new body parts in the hopes that that will cause less rejection because all of the material that they're using come from that person. And I know some of you may not have seen that, but I've seen those things. They're actually doing it. This, if you can imagine it, you can do it. I really believe that. That's what Jesus, or not Jesus, but God the Father back in the Old Testament, this is what he's saying, that now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. I really believe that if you can imagine it, and not fantasy, just, you know, daydream, but if it becomes a part of you, if it is something that you conceive in your imagination, you can give birth to it. It can be done. You know, at one time, it was impossible to think that people could fly. People thought that was fantasy. But you know what? Now we fly all the time, not only here around the world, but we have gone to the moon. We send things to the outer limits of this universe and stuff. All of those things were considered fantasy at one time, and yet men have done it. If you can imagine it, you can do it. And think of this. God saw that nothing that they imagine will be restrained unto them. And his plan for the human race was actually threatened by our imagination. And so he came down and he confounded the languages at Babel so that they couldn't communicate. Words paint pictures, and it feeds imagination. You know, we've got a good friend of mine, Mark Coward. He's the one that runs our practical government school at Karis Bible College. And we were just out eating one day, and we were visiting and catching up. And I was telling him about what God did in my life on January the 31st, 2002, and how he told me from Psalm 78:41 that I was limiting the Holy One of God by my small imagination. And I started dreaming, and he's seen what happened here in our Bible college. And did you know what? Words, as I spoke what God had spoken to me, it painted a picture on the inside of Mark. And by Mark's own admission, his own statements, it just really impacted his life. It transformed him. And so I took what God had put on the inside of me and what I'd experienced, and with words, I communicated them, and I saw the same transformation happen in Pastor Mark Coward that happened in me. And I've seen this happen. This is what our whole ministry is all about. You know, television, I'm speaking words all over the world. And there are people in the most remote places. I've had people from the South Pole that were there on a military expedition and shut up there for 6 months at a time. And somebody took an entire library of my teachings down there and left them. And out of boredom, they got to listening to these, and they got born again, spirit-filled, transformed their life. On the South Pole. And we've got people from every continent, from all over the world. And you know what? These words that I'm speaking, they communicate and they touch the hearts, the imaginations of people. And there are people literally all around the world that have been healed, delivered, set free, prospered, fallen in love with God, become an effective tool ministering to others because I'm communicating. And so the Lord saw that because the people were of one language and they were speaking these words, that nothing would be restrained from them which they had imagined to do. So the way he stopped that, so that his plans could come to pass, he divided the language and created these different languages. So here's my point. If the imagination is so powerful that it could literally threaten God's plans for this planet, then I tell you what, that is quite a statement right here. It even threatened God's purposes when imaginations were used in an evil way, and he had to do something to restrain it. Your imagination is powerful. It is one of the most powerful forces on this planet. And again, going back to my personal testimony, I can promise you that when I started imagining things, things just transformed. You know, going back to January the 31st, 2002, when the Lord finally got it through to me that I was limiting Him by my small thinking, I called my staff together on February the 11th, 2002. And I told them, I said, man, God has shown me I'm limiting Him by my small thinking. And I said, I don't know how long it takes to change this image on the inside. And that's one of the ways I was limiting Him. I knew God wanted me to have a large ministry and be a major player in the body of Christ, but I hadn't seen myself doing it. I saw myself being insignificant and not making a major contribution. And there's reasons for that. That's what this other teaching is all about. But I called my staff together and I said, I don't know how long it takes to change this image on the inside. I don't know if it takes a month, a week, a year, multiple years, but I said, I am going to see myself doing what God called me to do. And I began that process of changing the image on the inside. And my personal testimony is that before I could notify my partners, it took me about, I don't know, close to a month to put all of these things into words and write a letter. And then it took about a month for my staff to be able to proof that, produce it, mail it out in the mail, get there. So it was at least a couple of months after my experience before I communicated to my partners what had happened. So before they heard about it, before there was anything in the natural that happened, I started changing the way I thought. I started seeing us expand and reach out on new television and radio and do things. And before my partners heard anything about it, did you know it's like a dam broke in the spiritual realm? And finances began to flood to us. We nearly doubled our income before I told anybody about it, before they heard about it. There was just something in the spiritual realm that happened. I've actually, the Lord painted a picture to me that He had been trying to bless me, but my small thinking was like a dam that just kept all of His blessings from flowing through. He had given them, but I had dammed them up by my small thinking. And when I started changing my thinking, it's like this dam broke. And in the spiritual realm, all of these things begin to happen. And I mean, within a matter of a month or two, we started seeing miracles happen in our finances. And I had also wanted to go on a television network. I had been knocking on the door for 2 years. And the person who ran that network was a personal friend of mine. I had been on their network as a guest. I had even preached. They gave me 45 minutes to preach on this network. At the time, it was the second largest network in the world. And yet every time I tried to go on their network and I contacted them, it's like they didn't want me. They gave me a price for my program that was higher than their normal rate card. And we just couldn't work it out. I had done everything I knew to do, but did you know within a week of me making this change in my thinking, they sent me a letter and said, why aren't you on our network? Says, you should be. And they said, you just send us the programs. We're going to start you this coming Monday and we will give you a price that I guarantee you can afford. And they did. And I mean, all of a sudden, when I changed the image on the inside, things that weren't working on the outside all of a sudden begin to work. Finances begin to come in. I also needed somebody to run our ministry. We had hired 3 different people before, but they just didn't work out. And so Jamie had taken over being the CEO of our ministry just because we love our ministry more than anybody else did. And so she was doing a good job, but man, it was a drain on her. It's not her real gifting and she wanted out of it. But how do you take a ministry that is based on giving everything away and bring in somebody with the physical, financial expertise that we need, and yet everything is given away? This was always a conflict with all of these previous managers that we had. And so we were in a dilemma. We needed somebody with the financial expertise that could run a large ministry, but we also needed people spiritual enough to be able to give things away. And within a week of me changing the way I was thinking and started dreaming bigger, I had a man call me he was actually one of my board members. I called him because we were going to cancel a board meeting because I'd had a death in the family and I had to go. So I called him to cancel. And when I called him, he says, well, I'm glad you called because God has just spoken to me to leave his position. He was a management position in a worldwide business, secular business. He had actually taught in their university training people how to run businesses. And he was just a high level executive in this thing. And when I called him, he says, God told me to quit my job and come out and take your ministry to the next level. Did you know that was a miracle? Jamie and I for years had been praying and looking and trying to find somebody. And I mean, within a week of me changing the way I thought, and I started seeing myself accomplishing things, the finances increased, opportunities to go on television networks increased, people that I needed to be able to accomplish it, those people just begin to come out of the woodwork. Did you know at that time, January the 31st, 2002, we had 28 employees. We now have over 650 employees, about 500 in the U.S. and 150 around the world. We only had a second office in the U.K. in 2002. Now we have, I think it's 16 offices around the world. We had, I think at that time, two or three different locations of our Charis Bible College. Now we have 70 locations around the world. We had probably around 200 people in our Bible College. This year, we're going to have 1,000 in our main campus, and around the world, we'll have 7,000 or 8,000. I'm just giving these statistics to show you that when I changed the way I thought, it changed what God could do in my life. Again, I go back to all of the things that I've been saying this week. If you've missed any of this teaching, please go back to our website or get the materials and study this because I've shared that your imagination is your spiritual womb. The Hebrew word, Y-E-T-S-E-R, that was translated imagination in five different places in the Old Testament. It was translated frame in Psalms 103:14. It was translated mind in Isaiah 26:3. All of these words, that word means conception. This is how things happen. You have to conceive it in your imagination. If you can't see it in your heart, you won't see it on the outside. And this is where so many people are missing it. They're praying for God's will. They're praying for their marriage to be healed. They're praying for their body to be healed. They're praying for their finances to be healed. They're praying for their emotions to be healed. And yet they don't see it. They haven't let the Word of God paint a picture on the inside of you. You see yourself depressed. You see yourself poor. You see yourself a failure. And it becomes a self-fulfilling prophecy. You know, Don Crow, who's a super good friend of mine, he ministered with me for, I don't know, 25 or 30 years. And Don was just one of my closest friends. He was my best man in my wedding. And anyway, Don, I met his father, and his father was just a mean, angry person. And he was very, very hard on Don. And they had a farm in Ralston, Oklahoma. He had, I don't know how many cars, but 20, 30, 50 cars or whatever. They were just junk cars on his property, and he used them for parts. He would cannibalize things, and he was always working around the farm and fixing something, and he would have Don work with him. And like I said, he was just a bitter, angry person. And he told Don when he was a kid, he said, "You're so stupid, you can't screw a nut on a bolt without cross-threading it." And he just trashed Don. And anyway, as a result, did you know that those words painted a picture in Don? And Don had to deal with it. Praise God, he dealt with it and he overcame it to a very large degree, but he had to deal with this thought that you're so stupid, you can't even put a nut on a bolt without cross-threading it. And Don had to really deal with a lot of condemnation. And I remember working on a car with him, and he was probably in his 30s or 40s at the time. And Don would literally shake when he started screwing a nut on a bolt because of the words that his father had spoken over him. And he would put that nut on, and he did it just perfectly, but he'd think, maybe I cross-threaded. So he would take it off and redo it. And I saw him do that so many times that he actually wound up cross-threading that bolt. It became a self-fulfilling prophecy. And did you know that there are some of you that you, maybe your parents, maybe your friends, maybe some negative experience, maybe a failure in a marriage, or being fired from a job, or who knows, just all of the things that can happen. You have an image on the inside of who you are and what you can do. And it limits God. You've allowed other people to force an identity on you that is not consistent with who you are now in Christ. In Christ, you are a brand new person. And it says in Philippians 4:13, Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. You've got to change that image. You know, my dad died when I was 12 years old, and my brother's 4.5 years older than me, so he was 16 or 17 when my dad died. And anyway, he wanted to become, he even told me one time, he says, you know, our dad's gone, I'm going to be your father, I'm going to help you. And boy, I resented that. I'm not sure that he was wrong in what he meant, but I resented it, and I went the other direction. And you know, this sibling rivalry, my brother is a great mechanic. When he was just 16 or 17 years old, he had a car that he took the motor apart nearly down to the last nut and bolt. We had a two-car garage, and for a year or so, we weren't able to use it because he had his car in there, and he had taken the motor apart just to see what it was like and to see if he could put it back together. And he did, and it ran. And anyway, he became a mechanic, and he tried to teach me some of these things. But, you know, this sibling rivalry, I just said no, and I went the other direction. And to this day, what I don't know about motors and mechanical things is amazing. I specifically went the other direction. So I had this inferiority.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: De werkweek zit erop.
6: Woehoe!
5: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: Nou, nu gaan sommige mensen helemaal geschokt worden, maar dat wordt leuk. Wordt leuk. Oké, de wet, een andere wet, is de wet van, dat is een U, ruimte. Ruimte. De wet van ruimte, en dat heeft ook te maken met eigenaarschap, daar ga ik zo meteen weer op terugpakken, maar ik wil die, nogmaals, dit loopt allemaal een beetje door elkaar, maar dit is eigenlijk, nou laten we eens even een Bijbelverhaal lezen. Dat komt altijd goed als we dat doen. Dan zien jullie dat het gewoon allemaal weer uit het woord komt. Nou, 2 Koningen 4, we hoeven trouwens ook niet helemaal te lezen, want het verhaal kennen we allemaal. Het verhaal is van de weduwe. En de profeet Elisa dan is een weduwe en die zegt, Heer, de schuldeiser komt en ze komen mijn kinderen halen. En dan zegt de profeet, verzamel zoveel mogelijk lege kruiken. Want dan vraagt hij, wat heeft u in huis? Zegt ze, een kruikje met olie. Nou, verzamel zoveel mogelijk vaten, kruiken en giet dan de olie erin. Nou, dan doet ze dat. En kennen we dat verhaal? Zij begint, wat gebeurt er uiteindelijk? Ja, alles wordt, weet je, die olie blijft maar stromen. En dan staat er dit. En het gebeurde toen de kruiken vol waren, dat ze zei tegen haar zoon, geef me nog een kruik. Maar hij zei, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op met stromen. Dat is heel interessant. Wanneer stopte de olie met stromen? Wanneer stopte de bovennatuurlijke voorziening? Toen de kruiken op waren. Wat nou als zij 100 meer kruiken had gehad? Had ze 100 extra kruiken gevuld? Hoe meer ruimte jij maakt voor de zegen, hoe meer God je kan zegenen. Je moet ruimte maken voor de zegen. Ik ga zo meteen wat voorbeelden daarvan geven. Dus de zegen was niet afhankelijk van hoeveel God kan geven. De zegen is afhankelijk van hoeveel ruimte wij kunnen maken, hoeveel wij kunnen ontvangen. Hoeveel ruimte wij kunnen maken voor de oogst. Ja, die komt binnen, hè? Ja. 2 Koningen 3 vers 16 is nog zo'n verhaal. Daar staat dan, dan zijn ze in oorlog en hebben ze water nodig. En dan zegt de profeet, graaf dit dal vol met geulen. En dan worden die geulen worden gevuld met water. Dig a ditch, zegt de Engelse, graaf een geul. Dus weet je, God wil dat we geulen graven waar de zegen in kan komen. Nou, dit is het ding. Op het moment dat wij ruimte gaan maken, dan gaat God dat ook zegenen. Dus welke ruimte kun jij maken waardoor God meer zegen kan geven? Ik ga een paar voorbeeldjes geven uit bediening, maar ik ga er ook een paar geven. Bijvoorbeeld een van de dingen op een dag, ik zei het al, sprak God op me en zei, open een tiende rekening. En die hadden we niet. En ik zei, nou heer, dat vinden de voorgangers niet zo leuk misschien als ik dat doe. Want die denken dat alle tienden voor hun zijn. Maar ja, denken ze. Maar dat is niet zo. Maar God zei tegen me, nee, er zijn mensen die graag mee willen bouwen en een tiende willen geven. Dus we hebben in ieder geval die tiende rekening geopend. Raad eens wat er ging gebeuren. Mensen gingen een tiende geven. Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar er was ruimte voor. Pas toen ik ruimte maakte, weet je, dit verhaal ook toen God zei over dit pand. Weet je, dat iedereen vroeg aan mij, hoeveel mensen werken daar? Dat ik zei, ik alleen. En dat iedereen zei, ja. Weet je, er kunnen 14 mensen. Wie huurt er nou een kantoor voor 14 mensen in zijn eentje? Ik. Maar we maakten ruimte. We maakten ruimte. En binnen 2 jaar zijn we eruit gegroeid. Dan moet Wendy altijd zoeken naar een plek waar ze rustig kan bellen. En die komt ook werken. We kunnen die wegzetten. Maar we moesten eerst ruimte maken. Als ik die plek niet had, hadden we er niks kunnen doen. Als ik maar plek had voor 2 mensen, dan was ik niet verder kunnen groeien. Dus je moet altijd ruimte maken voor meer mensen. Je moet ruimte maken voor de zegen van God. Nou, ik moet voorzichtig zijn wat ik hiermee zeg. Dus ik hoop dat je het in een bepaalde context kan plaatsen. Laat ik het dan even zo zeggen. Er zit een nadeel aan veel vormen van loondienst. En weet je, ik ben niet tegen loondienst. Loondienst is ook een heel goed ding. Maar het is wel belangrijk dat je nadenkt, waarom zit je in loondienst? Waarom zit je in loondienst? Waarom doe je dat? En eigenlijk is het een systeem in Nederland. Ons hele onderwijssysteem is erop gebouwd om mensen in een bepaalde richting. Dus je krijgt je onderwijs op school. Soms wat je ouders. Maar heel veel is allemaal is eigenlijk allemaal geënt op loondienst en in het bestaande systeem denken. Dus je gaat stage lopen bij een bedrijf. Ze leren je om een cv te schrijven. Maar je wordt niet echt geleerd om te ondernemen. Waarom start je zelf niet iets? Dat wordt heel, heel weinig aangemoedigd. Mensen worden aangemoedigd om te vertrouwen op de overheid. Vertrouwen op je pensioen. Vertrouwen op je... Weet je, overal vertrouwen in de bestaande systemen. Maar wat is het grote nadeel aan veel loondienstdingen? Is namelijk dat er een dak of een plafond zit op jouw loon. Wie bepaalt hoeveel jij verdient? Dat is heel vaak de eigenaar. En tuurlijk, we hebben net tips gegeven hoe dat kan veranderen. Maar er zit wel degelijk, bij wijze van spreken, een dak op wat jij verdient. Wat is het voordeel aan ondernemen? Als jij gaat ondernemen, kan God veel makkelijker zijn zegen kwijt. Want God kan zomaar 100 extra klanten sturen. God kan zorgen dat je meer verkoopt. God kan zorgen dat je een nieuw idee krijgt voor een nieuw product. God kan meerdere markten. God kan je op veel meer manieren zegenen dan in loondienst. Je haalt het plafond ervan af. En dus God kan je productideeën geven. Nou, waarom is dit? En nou gaan we iets concreter worden. En dit is wel shocking voor sommige mensen, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Laten we even zeggen dat jij verdient. Jij krijgt bruto. We pakken even, denk ik, voor iets gemiddeld in Nederland. €2500 in de maand. Laten we even zeggen, dit is iemand die verkoopt iets in de winkel. Die is kledingverkoper. Of die werkt in een juwelierszaak. Die krijgt €2500 bruto per maand. Nou, wat is het ding? Blijkbaar ben jij meer waard dan die €2500. Anders draaien ze verlies op jou. Toch? Dus misschien dat jouw baas, jouw eigenaar, die verdient misschien 5000 aan alles wat jij verkoopt, de omzet die je genereert. En daarvan krijg jij 2500. Dus jij krijgt 2500. Nou, wat gebeurt er met je bruto salaris? Ja, dat willen we niet al te hard roepen. Maar voor de mensen die hier nog niet uit zijn, is, weet je krijgt, weet ik veel, wat krijg je op je rekening? 2000, de eerste 500. Naar wie gaat die toe? Naar de overheid, naar de belasting. Nou, vervolgens, wat gebeurt er daarna? Mensen hebben misschien een hypotheek. Dus €900 gaat naar de hypotheek toe. Wat moeten ze vervolgens doen? Ze moeten producten kopen. Ze moeten kleding kopen. Ze moeten eten kopen. Dus dan zijn ze bij wijze van spreken nog €600. En uiteindelijk heb je van die €2500, eigenlijk van die 5000, heb je €500 over. Waarom? Omdat je geen eigenaar bent van veel dingen. Jij bent niet eigenaar van die winkel. Dus daar mis je het eerste. Weet je, in Nederland, iedereen moet belasting betalen. Maar voor ondernemers zijn er best wel veel manieren waarop je daarmee kan spelen. Of voordelen die je kan halen of wat dan ook. Dat is een heel ander verhaal, gaan we het nu niet over hebben. Maar waarom moet jij hypotheek betalen? Omdat je geen eigenaar bent van het huis. Heel veel mensen zeggen, ik heb een eigen huis. Wacht maar tot je 5 maanden de hypotheek niet betaalt. Kijk of dat het jouw huis is. Ja, weet je, waarom moeten we ik snap, iedereen moet producten kopen, dat is de maatschappij, dat is prima. Maar met alles wat je doet, stroomt het geld van je af, van je af, van je af, van je af en van je af. Het stroomt maar in één geval naar je toe. Als je eigenaar bent van een huis, laten we het nog eens beter trekken. Wat nou als je eigenaar bent van 2 huizen? En 1 huis verhuur je. Wat gebeurt er dan? Dan stroomt het naar je toe. Dan brengt het geld. En het heeft allemaal te maken met eigenaarschap. Van hoeveel dingen in je leven kan je eigenaar zijn. Daarom geloof ik. Ik zeg niet dat alle christenen geroepen zijn om te ondernemen. Maar ik geloof wel dat er meer christenen geroepen zijn om te ondernemen dan dat nu gebeurt. En heel veel mensen doen het niet vanwege angst, vanwege dat systeem. Ja, maar mijn pensioen en ja, maar dit en ja, maar dat. En dat heeft te maken met de manier waarop je denkt. En daar ga ik vanavond ook wat over zeggen, omdat we toch aan het chockeren zijn. Maar dit is... Oké, niet alle christenen zijn geroepen om te ondernemen, maar wel alle christenen zijn geroepen om excellent werk te leveren en eigenaarschap te nemen. Ja? Alle christenen zijn geroepen om eigenaarschap te nemen. Nou, Laten we eens even een tekst lezen. Lucas hoofdstuk 12. Deze gelijkenis, ik weet niet, maar dit is gewoon niet zo lekker geland nog bij de heidenen. Dat zijn wij. Jezus was een Jood. Amen. Toch? Jezus dacht als een Jood. Joden denken in eigenaarschap. Joden vertikken het bijna altijd om iets te huren, want ze zijn geen eigenaar. Gigantisch veel Joden zijn ondernemers, want dan zijn ze eigenaar. Ze weten hoe de zegen werkt. Lucas 12, vanaf vers 11. Je moet hier zien hoe Jezus denkt. Dit is echt confronterend. Of ik denk dat Lucas 18 is trouwens op mijn hoofd. Even kijken hoor. De gelijkenis van de ponden. Staat hij in Lucas 12 of Lucas 18? Wie heeft Lucas 12 voor zich? Vers 11. Wat? Nee, dat is hem niet. Dus ik denk dat het Lucas 18 is. Even kijken hoor. Lucas 18. Wie heeft Lucas 18 vers 11? En kan die... Is Lucas 19 vers 11? Nou zijn we helemaal de... Ik hoor 100 mensen bladeren, maar ik hoor niks. Dus Oké, Lucas 19. Dank jullie wel. We hebben met 100 mensen een Bijbeltekst gevonden. Prijs de Heer. Oké, het begint met terwijl zij nu dit alles hoorden, toch? Oké. Terwijl ze nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis tot hen. Die hij eraan toevoegde omdat hij dicht bij Jeruzalem was en ze dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Wie is dat? Jezus, toch? Jezus ging naar een ver land, Jezus ging terug, maar Jezus wil het koninkrijk voor hem in ontvangst nemen. Hij riep zijn 10 dienaren. Wie zijn dat? Zijn wij toch? Dat spreekt over ons. Iedereen zegt, dat ben ik. Hij gaf hun 10 ponden. Nou, dat is geld. Niet 10 pond gehakt, gewoon... 10 pond. Hij gaf ze geld. En hij zei... Zoek een baan totdat ik terugkom. Doe zaken. De Engelsen zegt, doe business. Doe zaken. Tot ik terugkom. Ik geef je geld, ik geef je vermogen, ik vertrouw je dingen toe. Maar doe ermee zaken totdat ik terugkom. Zijn burgers haatten hem en stuurden een gezantschap om te zeggen... wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. Het gebeurde toen hij teruggekomen was om het koninkrijk in ontvangst te nemen. Wie weet dat Jezus terugkomt om een koninkrijk in ontvangst te nemen? Nou, Jezus gaat ons iets vragen. Dat hij zei... dat men die dienaar aan wie hij het geld had gegeven bij hem zou roepen... om te weten wat een ieder met zaken doen aan winst had gemaakt. Jezus komt op een dag terug, die staat voor jou en zegt... hoeveel heb je met zaken doen winst gemaakt? Staat in de Bijbel, hè? Ja, geld vindt God niet zo belangrijk. Waarom vraagt hij er dan naar als hij terugkomt? Van die christelijke, geestelijke leuzes. Maar dat staat gewoon letterlijk. Hij vraagt, hoeveel winst heb je gemaakt? Het draait niet om winst. Hoeveel winst heb je gemaakt? Wauw. Ik word hier enthousiast van, zeg. Hoeveel winst heb je gemaakt? Nou, de eerste zei... U heeft 10 ponden winst opgemaakt. En Jezus zei, jij zelfzuchtige voorspoedgelover. Zo heb ik het toch niet bedoeld. Het zijn toch niet bedoeld om geld te verdienen. En wat een aftreksel van het evangelie heb jij ervan gemaakt. Dit is wat mensen hier vandaag de dag wensen als je dit preekt. Vraag maar een rol de reacties die we krijgen. Zodra ik begin te spreken over God en business ondernemen. Dwaalleer, valse profeet, een slap aftreksel van het evangelie. Het evangelie is niet om winst mee te maken. Hoeveel winst heb je gemaakt, zegt Jezus. Die man zei 10 ponden. Hij heeft het verdubbeld. Wat zegt Jezus? Goed gedaan. Goed gedaan, zegt hij. Jezus zegt niet valse voorspoedleraar, brand in de hel. Hij zegt goed gedaan. Het is wat mensen je toewensen. Omdat u trouw bent hierin geweest, maak ik u machthebber over 10 steden. Zo. Toen kwam de tweede. Heer, u heeft 5 ponden opgeleverd. Jezus zei ook, goed gedaan, ik maak je machthebber over 5 steden. Nou, hier kwam de charismatische christen. Heer, ik heb het veilig op de bankrekening gelegd in een zweetdoek. Ik werk niet, ik zweet niet, kon ik het daar net zo goed in bewaren. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt, u maait wat u niet gezaaid hebt. Hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen. Slechte dienaar. U wist dat ik een streng mens ben, dat ik neem wat ik niet uitgezet heb, maar dat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou u op zijn minst rente opgeëist kunnen hebben. Oh. Hij zei, nee, Jezus was geen socialist, let op, zat niet bij de SP. Hij zei tegen hen, neem dat pond van hem af en geef het aan degene die al 10 heeft. Ze zei, de Heer, hij heeft al 10 ponden. Jezus zegt, en ieder die heeft zal meer gegeven worden, maar wie niet heeft wordt alles afgenomen. Wauw. Wauw. Wat zien we in deze gelijkenis? Ten eerste, Jezus geeft ze geld. Jezus geeft ze gewoon geld. Nou, de gelijkenis van de talenten hebben we ook in Matthäus 25. Nou, dat is ongeveer 1 miljoen, een talent. Jezus denkt niet klein, hij denkt in miljoentjes. Hij zegt, ga ondernemen. Doe zaken tot ik terugkom. Iemand heeft het bedrag verdubbeld, zegt goed gedaan. Iemand die geen winst heeft gedaan, niet goed gedaan. Waarom heb je geen gebruik gemaakt van rente? Waarom zie je hoe Jezus denkt? Jezus denkt in financiën, ondernemen, verdubbelen, op zijn minst rente, investeren. Dat is waar Jezus onderwijs over geeft. Nee, nee, dan moet je ver vandaan blijven. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Omdat God wil zijn koninkrijk bouwen. En dat gaat niet met alleen tientjes. Met alle respect, dat gaat niet heel hard met mensen die 500 euro in de maand over hebben. Dat moeten sparen voor een vakantie, al die dingen. Dat koninkrijk gaan we pas gigantisch, weet je, als er mensen 500.000 euro in de maand over hebben. Amen. En dat die 500.000 niet eens veel is. Pannenkoeken verkopen. Weet je, maar ik geloof echt dat God mensen naar het niveau wil hebben. Dat ze 5.000, 50.000, 500.000 gewoon kunnen geven, geven. Waarom? Omdat ze winst maken, omdat ze verdubbelen, omdat ze rente ontvangen. Dit is het. Oké, laten we nog even een wet ingooien. Dat is namelijk de wet van wijsheid. Deze heb ik al een keer eerder genoemd, maar dit is het ding. Wijsheid brengt geld. Gewoon heel simpel, brengt vermogen. Zal ik het zo zeggen. Wijsheid brengt vermogen. Er zijn heel veel christenen die zich ontzettend wijs vinden, maar ze verdienen helemaal niks. Geen pepernoot. Ze zitten in een uitkering. Ja, de Heer heeft mij gezegend met wijsheid. Nou, Spreuken zegt, de beloning van wijsheid is zilver en goud, is eer en rijkdom. Spreuken 3, Spreuken 8, Spreuken 14, de kroon van de wijze is hun rijkdom. Nou, dit is het verhaal wat ik vertelde over die man, die Engelse man, die ze alles afpakte, die miljonair. En dat ze gingen kijken binnen hoeveel tijd hij financieel vrij was, waarin hij niet meer hoefde te werken voor zijn geld. 7 dagen. In 7 dagen ging hij van niks hebben naar gewoon weer financieel vrij zijn en niet meer hoeven te werken. Waarom? Ze hadden al zijn geld al afgepakt, maar ze konden zijn wijsheid niet afpakken. Ze konden zijn waarde die hij in zichzelf had, konden ze niet afpakken. Dus ja, ze kunnen zijn geld misschien afpakken, maar niet wat hij weet, niet wat hij kan, niet zijn skills. Dus daarom zeg ik, waar is het eerste waar je moet investeren is in jezelf. Sommige mensen vragen, waar moet ik in investeren? In jezelf. Investeer in jezelf. Word wijzer, word beter, word slimmer. Dat is de eerste stap. Misschien heb je deze wel eens geleerd. Sommigen zeggen, ja, weet je, de rijken worden rijker en de armen worden armer. Weet je hoe dat klopt? Weet je hoe dat komt? Omdat geld en financiën wordt niet geleerd op school. Het wordt thuis geleerd. Weet je, op de middelbare school, er is geen vak, hoe ga je om met geld? Er is geen vak over investeren. De Joden nemen van jongs af aan hun kinderen mee in investeren, in sparen, in bedrijven starten. Dus ze leren dat hun kinderen. Dus van generatie op generatie dragen ze dat over. De rijken worden rijker en de armen worden armer, omdat geld krijg je niet in school. Niet iedereen krijgt dezelfde lessen. Dus de rijken leren hun kinderen wat ze hebben geleerd over geld. En verdienen en hoe dat werkt. Plus waarom is dat nog meer zo? Omdat het grote geld gaat uiteindelijk naar de eigenaars toe. Daarom geloof ik dat meer christenen eigenaar moeten worden. Amen. Ik ga gewoon een hoop wetten. Dit is misschien... De wet van denken. Ik gooi me hier even tussen. De wet van denken. Jouw leven is een resultaat van je denken. Het leven wat je leeft is het resultaat van hoe je denkt. Heel Bijbel, zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij, zegt de Bijbel. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo ben je. Daarom zegt de Bijbel Romeinen hoofdstuk 12, je moet je denken vernieuwen. Want als je je denken vernieuwt, vernieuw je je leven. Als je je denken verandert, verandert je leven. Altijd als je wil dat mensen hun leven veranderen, moet je eerst zorgen dat ze hun denken veranderen. Het is toch zo? Dat is het verhaal met de zwerver die een miljoen kan geven. Maar als zijn denken niet veranderd is, dan wordt hij vroeg of laat weer een zwerver. Dus het heeft te maken met de manier waarop je denkt. Ik hoorde dit een Afrikaanse prediker zeggen. Geen westerse prediker. Hij zei, er zijn geen derde wereld landen. Er is alleen een derde wereld denken. Er zijn geen derde wereld landen. Er is alleen derde wereld denken. Amen of au? Overdenken. Wie wil een beetje getriggerd worden in zijn denken? Ja. Weet je, de Bijbel zegt over geld. We hebben het over gehad. De Bijbel waarschuwt in sommige contexten over het liefhebben van geld. Nou, ik las een gesprek tussen wij spreken een arm iemand en een vermogend iemand. En die arme persoon zei, de Bijbel waarschuwt voor geld. Of weet je, zorg dat je kan geen twee heren dienen. Je kan geen twee heren dienen. Je kan niet en God dienen en de mammon. Dus hou je daar niet mee bezig. Hou je niet te veel met geld bezig. Die rijke persoon gebruikte precies dezelfde Bijbeltekst. Hij zei, ik kan niet God dienen en de mammon. Dus waar hij voor zorgde, hij zegt, ik heb in korte tijd zoveel mogelijk geld verdiend dat ik hoef niet meer te werken. Hij zegt, ik ben geen slaaf van geld. Hij vroeg, wie is hier de slaaf? Jij moet maandagochtend naar je werk, want anders heeft je gezin geen eten. Jij bent slaaf, jij moet. Ik hoef niet. Ik kan doen wat God me verroept. Anders denken. Anders denken.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week. Het is beter om te geven dan om te ontvangen. Dat is wat Jezus zei. Dat klinkt misschien raar, maar Gods woord belooft allerlei zegeningen aan gevers. Ontdek de kracht van vrijgevigheid en hoe jij Gods koninkrijk kunt bouwen en ook zelf hierdoor gezegend wordt in het gratis boekje Leven door Geven. Bestel Leven door Geven nu gratis op frontrunners.nl.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Het verschil tussen... En dit is dus, daarom zeg ik, het begint met een mindset. Het begint met de manier waarop je denkt. Het verschil tussen armoede denken en welvaartsdenken. Dit is het ding. Dit is altijd een statement. Als je een statement maakt, sluit dat je gedachten. Maar een vraag opent je gedachten. Dus bijvoorbeeld toen ik in bediening ging, toen zei ik... heel veel mensen zeiden tegen mij, je kan geen mensen betalen in bediening. Weet je, in Nederland kunnen, we gaan straks vragen beantwoorden. Weet je, in Nederland, je kan geen mensen in dienst nemen. Op het moment dat je dat statement maakt, heb je je denken afgesloten. Snap je wat ik bedoel? Ik zag ook wel dat het in Nederland niet makkelijk ging. Maar in plaats van zeggen, het kan niet, ging ik nadenken, hoe kunnen we zorgen dat we wel mensen in dienst kunnen nemen? En dit is het verschil dus tussen armoede denken en welvarend denken. Armoede denken zegt, het is gewoon om je te triggeren. We kunnen dat niet betalen. Welvarend denken zegt, hoe kan ik dat betalen? Armoede denken, en niet in eigenaarschap, ik weet dit triggert, maar die zegt, hard studeren, dan vind je een bedrijf om voor te werken. Welvaart en eigenaarschap denken, leer veel, zodat je bedrijven kan starten. Armoede denkt, ik heb geen geld, want ik heb kinderen. Rijkdom denkt, ik moet veel geld hebben, want ik heb kinderen. Armoede denken. Neem geen risico met geld. Dat is de hele cultuur waarin ik ben opgevoed. Neem geen risico's. Ga alsjeblieft in loondienst. Tom, doe toch niet, dat gaat toch geen verplichting aan met zo'n pand. Neem toch geen risico. Risico. Wat als het misgaat? Armoede denken. Blijf zitten. Word niet groter. Maar welvarend denken zegt, leer risico's beheersen. Leer omgaan met risico's. Armoede denken is afhankelijk van anderen. Ze zijn afhankelijk van hun baas. Ze zijn afhankelijk van hun hypotheek. Ze zijn afhankelijk van de overheid. Ze zijn afhankelijk van hun pensioen. Ze zijn afhankelijk van sociale hulp en voorzieningen. Welvaartsdenken is vrij. Vrij van uitkeringen, vrij van subsidies. Vrij van banken die ze wel of niet willen helpen. Nou, wie is de slaaf? Armoede denken is geld sparen, rijkdom denken is geld investeren. Armoede denken is ik leer een cv schrijven, rijkdom denken is ik leer een businessplan schrijven. Armoede denken zegt geld is niet belangrijk. Rijkdom denken zegt geld is invloed en vrijheid. Armoede denken zegt ik probeer de ladder te beklimmen in een bedrijf. Rijkdom denken zegt ik beheer de ladder en een bedrijf. Ik weet, ik ben je aan het triggeren. Maar we hebben vaak heel veel skills. Wij leren mensen hele specifieke skills, hè, in onze maatschappij. Maar wat we ze niet leren is ondernemen. Heel veel mensen zijn maar 1 skill verwijderd van rijkdom. Dat is de skill om te ondernemen. Ik las een boek van, en dat was gewoon een wereldse man, maar die was gigantisch succesvol. Onder andere omdat hij schreef over geld en geld verdienen. En op een gegeven moment werd hij geïnterviewd door een journalist van de New York Times. En die journalist die was zwaar gefrustreerd. En want die man die had zijn boek, hij was best-selling author in de New York Times. Die businessman. En dus ik weet niet, er gaat in Amerika over miljoenen boeken die je verkoopt. En die journalist die was gefrustreerd. Die zei, ik heb je boek gelezen, het is een leuk boek. Maar waarom ben jij, waarom sta jij in de New York bestsellers? Ze zegt, ik ben afgestudeerd, didactisch, taalkundig. Ik werk voor de krant. Dit is mijn beroep. Waarom staat jouw boek... Ze zegt, ik heb ook boeken geschreven. Er is geen uitgever die me wil helpen. Waarom staat jouw boek er wel in, die van mij niet? Hij pakte de cover, hij zei, kijk eens wat erop staat. Er staat niet best writing author, er staat best selling author. Hij zegt, het gaat niet om hoe goed je kan schrijven, het gaat om hoe goed je het kan verkopen. Kon zij veel beter schrijven? Waarschijnlijk wel. Was ze slimmer? Waarschijnlijk wel. Maar wat kon ze niet beter verkopen? Heel veel mensen zijn maar één skill verwijderd van rijkdom. En dat is gewoon één skill soms die ontbreekt. En als ze dat zouden gaan doen, dan zou hun leven er heel anders uitzien. Halleluja, wat een leuke avond. Ik weet dat mensen heel hard nadenken over deze dingen. Dat is goed. Ik ga zo meteen vragen beantwoorden, omdat ik snap dat dit veel vragen op... Maar ik probeer ook echt iets te triggeren. Ik probeer iets los te maken. Armoede denken versus rijkdom denken. Dus denk na. Ga eens nadenken. Niet wat is je beroep, maar wat is je business? Niet wat is jouw beroep, wat is jouw business? Dat is een andere manier van denken. Niet wat is mijn beroep, wat is mijn business? Weet je, misschien sta je in een kledingwinkel en is je business verkopen. Weet je, misschien werk je... Dus dit is even een voorbeeld van misschien werk je bij een bedrijf en ben je verantwoordelijk voor de inkoop. Nou, want nou, weet je, daarom zeg ik... Weet je, er is ook een plaats, een loondienst is ook goed en in heel veel gevallen, het ligt ook aan... Weet je, ik denk dat heel veel mensen is ook prima, maar stel je bent gewoon inkopen. Je werkt ergens op de afdeling inkoop. Dat is prachtig. Om even aan te tonen hoe je kan groeien. Wat nou is als jij je 3 jaar lang gaat verdiepen in het onderwerp inkopen. Hoe werkt onderhandelen? Hoe werkt het spelletje? Wat zijn de marges? En je wordt in 3 jaar de beste inkoper die er is. Je kan dat bedrijf 10.000, misschien wel tonnen besparen met wat jij inkoopt. Nou, ik durf te wedden dat je een veel betere positie hebt om iets over jezelf, dat ze je gewoon graag willen hebben. Maar wat nou, dus dat gaat over eigenaarschap. Wat nou als je dat gaat doen als ondernemer? Dat je naar bedrijven toe gaat. Zegt, joh, ik ga jullie helpen met inkopen. Maar, nu gaan we het anders doen. Ik werk niet. Oké, we gaan nog een stapje vooruit. Er zijn 3 soorten geld. Er is geld waar jij voor werkt. Er is geld wat werkt voor jou. Dat werkt voor jou. Hier werk jij voor geld. Dit is waar veel mensen zitten. Maar er is nog een stap. Er is geld wat werkt voor jou. Wat nou als je... Hier kom je als je je tijd weet los te koppelen van je geld. Als je echt veel wil verdienen, moet je op zoek naar een manier waarop je tijd los kan koppelen van geld. We hebben het gehad over de wet van ruimte. Stel je werkt 40 uur voor 10 euro per uur. Het probleem is... Misschien dat je 80 uur kan werken. Maar ergens houdt het op. Ergens is die ruimte op. Dus, maar zodra je je tijd kan loskoppelen van je geld... is dat plafond op die zegen is gigantisch verschoven. Dus even terug naar het voorbeeld van die inkoper. Wat nou als je gaat inkopen en je zegt je niet van... joh, ik kost 50 euro per uur. Ik pak dit percentage van wat ik eruit onderhandel. Dus stel je hebt een bedrijf... Ik weet niet of we nou te ver gaan hoor, maar... Stel, je hebt een bedrijf die koopt voor 300.000 euro goederen in. En jij gaat namens hun onderhandelen. Omdat jij bent de beste onderhandelaar die er is. Je hebt je verdiept in de marges, je weet hoe dat werkt. En jij zegt, joh, ik onderhandel dit uit. En zolang jullie gebruik maken van die leverancier, ben ik degene die ertussen zit. En stel, jij weet dat terug te brengen van 300.000 naar 280.000. Maar je hebt afgesproken dat 20% van wat ik eruit onderhandel is voor mij. Per jaar, zolang dat contract loopt. Dan blijft dat geld uit mijn hoofd, even Steven, heel snel 1600 euro. Klopt wat ik zeg? 16.000. Je hebt er 20.000 uit onderhandeld en je zegt... Ik weet niet wat ik net had gezegd als voorbeeld, hoeveel procent je er tussenuit haalt. Maakt het niet op, maar stel dat je zegt, dat per jaar blijft terugkomen. En die klanten ga je opbouwen, dan blijft het terugkomen. Je hebt je tijd losgekoppeld van je geld. Dan heb je geld wat werkt voor jou. Dat is wat er gebeurt als je producten verkoopt. Je investeert in die producten. Hoeveel producten jij verkoopt, God kan je zegenen met 1000 extra klanten. Zonder dat jij 1000 keer zo hard hoeft te werken. En er is nog een derde vorm van geld. Dat is geld dat werkt zonder jou. Geld werkt zonder jou. Nou, wat is dat voorbeeld? Je investeert je geld in een huis. Dat huis verhuur je. En die huur komt iedere maand binnen. Of dat je nou werkt of niet. Dat geld is aan het werk voor jou eigenlijk. En eigenlijk zelfs in dit geval dus zonder jou. En dat kan dus inderdaad door het verhuren van dingen of wat dan ook. Maar je kan dat loskoppelen van je... Maar dit heeft dus te maken met de manier waarop je denkt. En heel veel... We zijn toch modelletjes aan het tekenen. Eigenlijk zijn er grofweg 4 systemen waar je in kan functioneren. Je hebt, laten we even zeggen, de L van loondienst. Dan heb je, noem het even, de Z van ZZP'er. Dan heb je de B van bedrijf en je hebt de I van investeerder. In één van deze 4 systemen zit je ergens. En we hebben de U van uitkering, maar die behandelen we niet. Nou, hier werk jij voor geld. Jij krijgt, en natuurlijk kan je hier ook contracten onderhandelen, dat je percentages krijgt of wat dan ook. Hier kan jij nog steeds voor geld werken, maar hier kan geld ook over jou werken. Maar hier laat je andere mensen jou meehelpen om jouw droom, jouw visie te vervullen. Je maakt ook gebruik van andermans krachten. Je bent een team aan het bouwen. Ik geloof dat heel veel mensen die nu hier zitten, misschien als ZZP'er, daarom is die business school zo belangrijk. De Bijbel zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. De Bijbel spreekt over teams vormen. Samenwerken. Wat nou als jij zo'n goede verkoper bent, maar nu ga jij 10 andere verkopers trainen om dat te doen en die zet je in voor jou. Nou, wordt helemaal losgekoppeld. En uiteindelijk heb je investeerder. En hier zit je dan als geld werkt zonder jou, zonder dat jij eraan gekoppeld zit. Maar dat zijn eigenlijk de 4 systemen. Nogmaals, geen één systeem is fout. Als je maar bewust bent, waarom zit je daarin? En dan kom je erachter dat heel veel mensen zitten daarin omdat ze gewoon zo denken, zo getraind zijn. Mijn hele familie, mijn hele gezin zit altijd hier. Veilig, pas op. Neem geen risico, pas toch op. Weer iemand aangenomen, Tom. Ja, maar als ze ziek worden, moet je ze gewoon doorbetalen. Ja. Moet je bidden voor genezing. Maar als we niemand aannemen, moeten we al het werk zelf doen van die visie wat God ons gegeven heeft. Maar het denken, het systeem waar mensen in zitten. Het grappige is, bedrijven leiden. Weet je, veel van de ondernemers of mensen, de docenten bij ons op de business school, die zeggen, joh, dit is hetzelfde als leren fietsen. Als je kan fietsen, maakt het niet uit. Wij spreken dat je het op een driewieler moet doen, een damesfiets of een herenfiets. Het maakt bij heel veel van die gasten helemaal niet uit wat voor bedrijf ze leiden. Want ze snappen het spelletje. En wat

Zijn dingen makkelijker in je eentje? Je hoeft met niemand te overleggen, je hoeft niemand toestemming te vragen. Alleen je vrouw. Soms. Maar het ding is, als je mensen gaat... Weet je, dat is vaak mensen denken een risico. Mensen aannemen. Heb je dan verstand van contracten? Nee, nu niet, maar dat kunnen we leren, toch? We hebben Google, we kunnen afspreken met een accountant. Maar een accountant, oh, die kost geld. Oh, 75 euro per uur, een accountant. Nee, wegblijven. Maar dat is hoe mensen denken. Weet je, ik spreek zo vaak bedieningen. Die zeggen van, joh, hoe heb je dat geregeld? Zeg ik, joh... weet je, bel even onze accountant. Ja, maar dat kost geld. Nee, dan moet je het vooral niet goed regelen. Dat kost geld. Ja, dat is echt. Maar het is anders leren denken. Het is leren denken in teams. Weet je. Dit is een hele andere sport. Dit is veilig, weet je, alleen. En vaak, weet je, als mensen geen eigenaarschap pakken, is het helemaal makkelijk. Ik gooi om 4:30 de deur dicht en de baas zoekt het maar uit. Zijn probleem. Veilig, makkelijk. Maar dat is niet wat God je voor bedoeld heeft. Weet je, hier moet je heel anders gaan leren denken. Heel veel dingen had ik ook geen verstand van. Panden kopen, makelaars, accountants, begrotingen, dat soort. Oké, gaan we het leren. Even heel simpel, maar gewoon even het voorbeeld. Als je wil groeien, jij moet groeien. Weet je, we gingen de stichting starten, oké. Moet een jaarrekening opmaken, een begroting. Weet je, ik had geen verstand van jaarrekeningen. Ik ben financieel goed in de zin dat ik vrij snel zie of dat iets klopt of niet. Maar ik kon geen jaarrekeningen lezen. Ik heb gewoon een boek op bol.com, jaarrekeningen voor dummies, gekocht. Maar ik kan geen stichting leiden die naar miljoenen toe gaat als ik niet eens mijn eigen jaarrekening kan lezen. Dus ik moet veranderen. Ik ben degene die moet leren. Weet je, heb je verstand van contracten, arbeid, loon? Allemaal, nee, leer het. Leer hoe het spelletje werkt. Dus het maakt niet uit waar je zit, maar waarom zit je er? En besef dat voordat je zo'n stap maakt, dat je moet leren. Je moet gewoon het spelletje leren spelen op een ander niveau, op een andere manier. Dus het heeft te maken met de wet van denken, de manier waarop je denkt. Dus nogmaals, er is geen goed of fout, maar ik geloof wel dat meer christenen geroepen zijn ook om hier te zitten. Waarom? Dat zijn mensen met invloed. Die hebben meer invloed. God vertrouwt je medewerkers toe. God vertrouwt je meer financiën toe. God vertrouwt je bepaalde opdracht toe. En je kan invloed hebben. En daarvoor zijn we geroepen. Amen. Eens even kijken. Hoe ver zijn we al geschokt? Wat gaan we hier nog over zeggen? Heer, geef me wijsheid. Oh ja, wat is je business? Hebben we het over gehad. Ik denk dat ik een hele hoop heb gezegd om te triggeren. Weet je, dit voorbeeld geef ik vaak bij ons op de business school. Misschien heb ik het hier ook al wel gegeven. Yo, wie kan er hier een lekkerder hamburger bakken dan de McDonald's? Ja, dat lukt ons toch? Nou, waarom ben je dan niet net zo voorspoedig als de McDonald's? Omdat zij hebben geleerd om er een systeem omheen te bouwen. Ze hebben er een bedrijf omheen gebouwd. Daarom zeg ik vaak, je bent één vaardigheid verwijderd. Gaan we hier nog meer over zeggen of is iedereen genoeg geschokt? Oh ja, even terug, helemaal terug naar het begin. Terug naar mijn jeugdgroep. Ik ging onderzoeken wat de Bijbel zegt over oogsten. En ik kwam al die dingen tegen. De werken, eigenaarschap, excellentie, ruimte maken, wijsheid. Ik begon die gasten gewoon dit te leren. Ik heb mijn excuus. Ik zeg, ze zeiden, bij jou werkt het. Weet je waarom? Ze zeiden, ja, mensen geven jou een envelop met geld. Weet je waarom dat zo werkte? En in die tijd, ik was jeugdleider van een andere kerk, dus de offers die ze gaven, weet je, er kwam helemaal niks van bij mij terecht. Maar waarom werkte dat? Omdat dat was het werk waar God mij voor had geroepen. Dus ik deed wat ik moest doen. Dus natuurlijk zat daar voorziening aan vast. Maar zij waren geen predikers. Bij hun kwam niet zomaar een envelop met geld door de brievenbus of wat dan ook. Dus ze zeiden, het werkt niet. Dus ik heb mijn excuses aan. Ik zeg, jongens, sorry, ik zat ernaast. Ik heb maar een deel onderwezen. Ik heb alleen zaaien onderwezen. Ik zeg, nu gaan we oogsten. En toen begon ik gewoon, joh, God gaat je zegenen. Ik zeg, God gaat je ideeën geven om bedrijven te starten. God gaat je promotie geven. Pak eigenaarschap. Doe het excellent. Sta open voor promotie. Misschien krijg je... En die gasten die gingen dat doen. En ze kregen promotie na promotie. Sommigen gingen bedrijven starten. Ze kregen ideeën waar ze geld mee gingen verdienen. En de oogst kwam massaal binnen. Alleen omdat ze anders gingen denken.
En ze begonnen te zien, wacht eens, ik ben geroepen om te werken, niet alleen maar om te worshipen.

0: Weet je dat het woord werk en worship in het Hebreeuws hetzelfde is? Jouw werk is aanbidding voor God. Is dat niet mooi? Doe het als voor de Heer. In ieder geval toen ik ze dat ging onderwijzen, letterlijk het dak ging eraf. Want ze begrepen hoe ze moesten oogsten. Nou, dit is even allemaal heel veel op één avond. Ik heb heel veel dingen gezegd om je te triggeren. Ik hoop niet dat iemand zich veroordeeld voelt. Anders ga naar de Heer toe en bid erover. We hebben geen afdeling pastoraat, maar... Oké, vragen, kom maar op.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
14: My name is Jenna Boynes with Jenna Boynes Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynesMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
15: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
13: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor je geest. Het is alweer donderdag, de vierde werkdag, schooldag van de week. En ik geloof dat je een gezegende week hebt gehad met Dagelijks Brood natuurlijk. Maar ook in je dagelijks leven deze week. Elke dag is een zegen, amen. De Bijbel zegt God zegende een dag. Hij zegende de zevende dag. Want nu leven wij in elke dag van zegen. Halleluja. We zijn bezig met de Filippenzen brief. We zijn geëindigd bij Filippenzen 2. Nu gaan we naar Filippenzen 2 vers 12. Zeg, daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. De Engels zegt hij, walk out your own salvation. Nou, wat betekent dat? Onze redding of onze behoudenis, of de HSV zegt je zaligheid, onze behoudenis, is iets wat we hebben ontvangen van God. We kunnen er niet voor werken. Je bent gered, je bent zalig geworden, niet door werken, maar door de genade van God. Dat we dat lezen in het boek van Efeze 2. Efeze 2, als je leest vanaf vers 6, zegt hij, en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Jezus, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zal bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Vers 8, want uit genade bent u zalig geworden, uit genade, door het geloof. Uit genade door het geloof, niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen, oké? Uit genade zijn we gered door het geloof. Maar toch zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 12, werk aan uw eigen zaligheid. Nou, wat bedoelt hij? Nou, redding of onze zaligheid of onze behoudenis hebben wij ontvangen uit genade. Daar kan je niet voor werken. Maar als je het eenmaal hebt, Paulus vraagt je hier om het uit te werken. Er is groot verschil tussen werken en uitwerken. Het is net alsof je hebt een cadeau gekregen. Helemaal verpakt. Okay, stel je voor, je hebt de nieuwste iPhone gekregen. Ik weet niet eens welke iPhone het is. Ik ben geen iPhone gebruiker. Ik ben een Android gebruiker. Ik zeg vaak tegen mensen, iPhone is een verboden vrucht. Als je kijkt naar de logo, je ziet een hapje, is er vanaf. Waarom exact dat logo? Nou, als je iPhone gebruikt, maak je de drukte over. Oké, dat is mijn grap. De verboden vrucht, oké? Nou, waarom zegt Paulus je dus, werk jouw zaligheid uit? Nou, als je een cadeau hebt ontvangen, een nieuwe iPhone, helemaal verpakt. Nou, je kan dat cadeau ontvangen en je bent blij. Het is al van jou. Maar als je dat verpakking met de iPhone, je laat het gewoon ergens liggen, wat gaat er gebeuren? Maar hoe wel je het iPhone nou hebt, je kan er niks mee. Waarom? Omdat het is nog niet uitgepakt. Nou, dat proces van uitpakking neemt tijd. Je gaat eerst uitpakken, de doos eruit halen, de telefoon eruit halen, opladen. En dan ga je hem aanzetten. Dan ga je even kijken, leren hoe het werkt. Wat voor functionaliteit het heeft. Dan begin je het te gebruiken. Nou, dat is een hele proces. Nou, wat Paulus hier zegt, hij zegt, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Werk uit, walk out. Engels zegt hij, walk out your own salvation. Je eigen zaligheid. Dus je bent tot de Heer gekomen. Je hebt alles ontvangen. Sozo. Dat woord behoudenis is het woord sozo. Dat is niet alleen maar gered van de zonde. Nee. Het is een redding van alles. Je bent uit de duisternis eruit gehaald. Je bent uit de duisternis eruit gehaald. Colossenzen 1 vers 13 zegt het. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En heeft ons gebracht in het koninkrijk van zijn zoon. Je bent getrokken uit de macht van de duisternis. We hebben iets ontvangen. Nu, het is aan ons om dat te gaan uitwerken. Je kan er niet voor werken, want dat is een cadeau die je ontvangt. Maar het is wel aan u om zelf te gaan uitvogelen. Wat houdt het in dat u gered bent? Wat houdt het in? Wat heeft Jezus voor u gedaan aan het kruis? Toen hij zei, het is volbracht. Wat bedoelde hij precies, tetelestai in het Grieks? Het is volbracht. Wat bedoelde hij precies? Is het alleen de zonde? Ben je ook niet verlost van de ziektes? Van depressiviteit? Van negatieve dingen? Oh, deze dingen. Hij zegt, werken uit uw eigen zaligheid. Je kan er niet voor werken, maar je kan het uitwerken. Nogmaals, je kan niet van je redding werken. Je bent gered uit genade door geloof. We hebben net gelezen, Efeze 2, vers 8. Want uit genade bent je zalig geworden door het geloof. Daar kan je niet van werken. Het is door het geloof in Christus Jezus. Door zijn naam te ontvangen. Door te zeggen, Heere Jezus, Romeinen 10, vers 9 en 10. Ik belijd met mijn mond en ik geloof in mijn hart. Dat Christus is uit de dood opgestaan en ik belijd met mijn mond. Dat Jezus is mijn Heere. Dan ben je gered. Vrij, gratis. Je kan er niet voor werken. Maar als je eenmaal dat cadeau hebt ontvangen. Het is aan u om te gaan uitwerken wat het is. Wat betekent dat? Zoeken. In zijn woord. Wat houdt zijn behoudenis in? Weet je, sommige mensen hebben niet gezocht wat het behoudenis inhoudt. Waardoor ze, hoe was ze in Christus zijn komen te geloven. Ze leven nog in het oude. Of hoe was ze een nieuwe schepping zijn? Daarom zegt de Bijbel in 2 Korinthe 5, 17. Zo dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Je moet bewust willen zien dat alles nieuw is geworden. Want je bent gered. Alleen in het fysieke ziet je nog steeds hetzelfde uit. Je ziet er nog steeds hetzelfde uit. Je hebt niet in één keer blonde haar gekregen als je donkere haar had. Of ik ben niet in één keer blank geworden toen ik tot Jezus kwam. Maar je bent wel een nieuwe schepping. Wat is nieuw geworden? Je geest is nieuw geworden. Nou, de mens is drieledig, oké? Geest, je bent een geest. Je hebt een ziel, je geest heeft een ziel en je woont in een lichaam. Je lichaam is je huisje. Dat is de drieledigheid van de mens. Kan je lezen in het boek van 1 Thessalonicense 5. Je geest is wie je bent. Dat is een nieuwe schepping geworden. Je ziel, dat is je wil, je emoties en je intellectuele capaciteiten. Dat moet vernieuwd worden door het woord. En eigenlijk, je ziel is het meest belangrijke. Hoe je een geest bent, maar je ziel bepaalt wat je doet in dit leven. Want de Bijbel zegt, als een mens denkt in zijn hart, zo is hij. En je denken is in je ziel. Dat is je emoties, je wil. De dingen die je wilt doen, zitten allemaal in je ziel. En je intellectuele capaciteit. Dus als je ziel niet vernieuwd wordt, dat betekent je gezindheid, je gedachten. Dat zit allemaal in je ziel. Als dat niet vernieuwd wordt, dan kan je een nieuwe schepping zijn. Want je geest is opnieuw geboren. Maar je leeft nog steeds in het fysiek. Leef je nog steeds in het oude. Je bent niet anders gaan denken. En daarom prediken wij het woord van God. Als het woord van God, als je naar de kerk gaat en het woord van God verandert niet je gezindheid, je denken, dan is er iets mis. Dan is er iets mis. Want het woord van God hoort jouw gezindheid te vernieuwen. Het laat je zien hoe God dingen ziet. Niet hoe jij denkt dat het is, maar hoe God naar dingen kijkt. En daardoor verander je van denken. Nou, dus je ziel, je denken, je wil, is in het proces van zaligheid. Daarom zegt hij, werkt je zaligheid uit. Je lichaam, ons lichaam, wordt op de laatste dag bij de opstanding. Zullen wij wandelen in dat nieuwe lichaam. Dat komt allemaal nog. Maar nu zijn we al nieuwe schepping geworden. En we horen erin te wandelen. En in dit leven waarin wij nu leven, doordat onze geest opnieuw geboren is en de Heer heeft zijn woord beschikbaar voor ons gesteld om te ontdekken wie we zijn, wij kunnen al in dit leven al een voorschot nemen aan het toekomende leven. Oh, wat zeg ik net? Wij kunnen al een voorschot nemen. Met andere woorden, de Bijbel zegt in een nieuwe wereld zal niemand ziek zijn. Er zal geen armoede zijn. Er zal geen depressiviteit zijn. Nou, we mogen al een voorschot nemen. Omdat de geest van God al in ons woont. En we kunnen dit lichaam, dit sterfelijke lichaam, domineren om niet ziek te worden. Je zegt, waar heb je het over? Romeinen. Dat ga ik laten zien. Romeinen 8. Oké? Okay? In Romeinen 8. Als we het lezen. Vanaf vers 10 zegt hij. Als Christus echter in u woont. Hoewel het lichaam dood is vanwege de zonde, de geest geeft het leven vanwege de gerechtigheid. Nou, de vertaling zegt letterlijk, als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven. De geest geeft, dat is niet het woord is, het woord geeft. De geest geeft het leven vanwege de gerechtigheid. En dan zegt hij, en als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Nou, dit is niet naar de dood, want naar de dood heb je een nieuw leven op, een nieuw lichaam, sorry. Het is in dit leven, wij wonen in een sterfelijke lichaam. En de geest van God woont in ons. Dus dat wat we eigenlijk alleen zouden ervaren in de toekomende wereld, waar er geen enkele ziekte zou zijn. Waar er geen depressiviteit zou zijn. Waar er geen negatieve dingen zou zijn in ons leven. Dan mogen we een voorschot offer nemen in deze leven. Kabayataka. Dit is een heel interessante onderwerp. Wij kunnen al leven in gezondheid. Vol gezondheid. In dit leven. Waarom? Door onze geest die opnieuw geboren is en onze gezindheid te gaan vernieuwen. Waardoor onze binnenmens, onze innermens, kan de lichaam domineren. Het kan het lichaam domineren. Nou, in Hebreeën 6 zegt de Bijbel ook hier iets over. Dat we kunnen een voorschot nemen aan alles wat de Heer voor ons heeft in de nieuwe wereld. Hij zegt, want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoten zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekeren te brengen. Deze mensen hebben al de krachten van de komende wereld geproefd. Bijvoorbeeld, oké, zieke mensen genezen of genezing ontvangen was eigenlijk iets voor de toekomende wereld. Maar de Vader heeft ons de voorschot gegeven dat we ervan nu kunnen genieten. Zorgloos leven, zorgvrij, zorg je dat zorgloos, er is geen enkele zorg in je leven. Het zijn allemaal dingen die de Heer heeft bestemd voor de toekomende leven. Maar door de genade van de Heer heeft hij alles voor ons nu beschikbaar gesteld om de voorschot eraan te nemen. En door hoe? Door onze gezindheid wordt te vernieuwen, dagelijks. Vernieuwen van onze gezindheid. Zodat we kunnen zien en leven naar de wil van God, de Vader. En dan gaat hij door naar vers 13. Dus het is belangrijk nogmaals om jouw redding, jouw behoudenis, jouw zaligheid. Doe er iets aan. Ga het uitwerken. Je bent gered door genade, door geloof. Ja, 1000%. Maar het is aan u om dat te gaan uitwerken. Om dat cadeau te gaan uitpakken. Om te gaan zoeken in het Nieuw Testament. Wat heeft de Heer voor ons beschikbaar gesteld? En ik praat over de brieven. Lees de brieven van Paulus. Vanuit Romeinen tot de brief van Judas. Ja. Lees al de brieven. Jacobus, Johannes, Judas. Lees al de brieven. Want daarin wordt beschreven wat Christus voor ons heeft gedaan. En wat het betekent voor ons in dit leven. Als Christus voor ons aan het kruis is gegaan. Waarvoor was hij gestorven? Hoe kan ik leven nu? Kan ik leven in volkomen gezondheid? Kan ik een leven leiden zonder zorgen? Ja, het is mogelijk. Maar het is belangrijk om je behoudenis te gaan uitwerken. Door dat cadeau te gaan uitpakken. En ermee te gaan leren omgaan. Leren gebruiken wat Christus voor u heeft beschikbaar gesteld. Nou, vers 13, Filippenzen 2, vers 13. Hij zegt, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Weet je, vaak zeggen mensen van, ja, ik weet niet wat de wil van God is in mijn leven. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet het allemaal niet. Nou, dan is er iets mis. Omdat de Bijbel zegt hier dat het is God die in u werkt, zowel het willen. Waarom ga je niet gewoon leren om de stem van God te verstaan? Hij maakt het willen. Dus met andere woorden, als jij iets wilt doen die natuurlijk goed is voor je medemens, goed is voor jezelf en ook in lijn is met Gods woord. Het is God, geloof gewoon dat het is God die dit verlangen in je hart hebt gebracht, hebt gezet. Natuurlijk, er is een orde. Dat je moet een beetje overleggen met je voorganger of wat dan ook. Er is een orde in dingen van God. Maar ik probeer gewoon te zeggen dat het is God die maakt zowel het willen. Want de Heilige Geest woont in u. Weet je, daarom zegt de Bijbel in Psalmen 37, vers 4. Een van de mooiste teksten in de Bijbel. Hij zegt, schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Hij zal je geven wat je hart verlangt. Schep vreugde in de Heere, en hij zal u geven wat uw hart verlangt. Verlang. Niet wat zijn hart verlangt, nee, wat uw hart verlangt. Waarom? Hij is het die het willen in jou maakt. Dat je wilt dingen doen. Ik zei laatst tegen een aantal mensen, als je de verlangen hebt om het evangelie te prediken, is een goede verlangen. Want de Bijbel zegt in 1 Timotheüs 3, laat hij die de verlangen heeft om een bischop te zijn, dat is een goede verlangen. een goede verlangen om een prediker te willen zijn. Tuurlijk, het is een proces. Tuurlijk, de Heer zal je dan een proces meenemen. Maar het is goed om te verlangen. Want hij maakt het willen, zowel het willen als het werken in u. Naar zijn welbehagen. Dus je wilt het. En dan ga je het ook doen. Het is God die dat bewerkstelligt in u. Halleluja. Ik zie mijn tijd zo bijna om. En ik moet voor vandaag afsluiten. Voor nu geloof ik dat je gezegend bent. Voor nu wil ik zeggen God zegen. En we spreken elkaar weer morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Vandaag lezen we een uitspraak van Paulus die voor de kerkhervormer Maarten Luther levensveranderend zou blijken te zijn. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 21 dit. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Een prachtige tekst. Een groot deel van zijn leven worstelde Maarten Luther met de vraag hoe hij door God goedgekeurd en aanvaard zou kunnen worden. Hij was het klooster ingegaan om zo zuiver mogelijk te leven. Maar dat lukte hem niet. Hij noemde zich net als Paulus een onberispelijke ijveraar van de wet. Maar Luther wist dat hij de wet niet kon houden. Daarom leefde hij een leven vol boetedoening. Maar wanneer was het genoeg? Wanneer was hij goed genoeg? Totdat de tekst van vandaag zijn ogen opende. Want God nam Christus die geen zonde gedaan had en belastte hem met onze zonden. Daar komt hij. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. De betekenis van deze woorden bracht een geestelijke doorbraak bij Luther. God eist geen rechtvaardig leven. Hij geeft ons een rechtvaardig leven. Luther noemde dit de vrolijke ruil. Aan het kruis maakte Jezus zich één met onze zonden en met Gods oordeel over onze zonden. In ruil daarvoor mogen wij ons nu één maken met Jezus, zodat de Heilige God ons in Christus aanneemt als zijn geliefde kinderen. Na deze ontdekking bad Luther dit gebed. Heere Jezus Christus, u hebt op u genomen wat van mij is en mij gegeven wat van u is. U hebt op u genomen wat u niet was en hebt mij gegeven wat ik niet was. Luther noemde dit ook wel de zalige ruil. Hij onze hel, wij zijn hemel. Hij onze schuld, wij zijn vrijspraak. Hij onze ongerechtigheid, wij zijn gerechtigheid. En hij onze dood en wij zijn leven. Omarmen wat Jezus voor jou heeft gedaan is het beste wat jij kunt doen voor hem.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
7: De legende van twee monniken. Die zeiden tegen elkaar: wie van ons het eerste doodgaat, moet even terugkomen en de ander iets vertellen van hoe het daar in de hemel is. Eentje stierf en kwam de volgende dag naar de andere en zei twee woorden: totaliter aliter. Totaal anders. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. Als je dan nou zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Totaliter aliter. Totaal anders. Ja, de Bijbel zegt het ook, wat geen oog ooit gezien heeft en geen oor heeft gehoord. Wat in het hart van de mens nooit is opgekomen, dat heeft God bereid voor die hem liefhebben. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. De Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan te oordeel. Dus als u nu zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Hoe weet je dat nou, zou je zeggen? Wacht maar tot het zover is, dan zul je pas zien of je bang bent of niet. Ja, ik ken de dood. Ik heb hem in de ogen gezien, niet af en toe, maar een paar maanden lang toen ik in een concentratiekamp in een barak was die uitzicht had op het crematorium. En elke dag werden er zo'n 600 lichamen verbrand. Gestorven gevangenen. Gedode gevangenen. Als ik dan de rook zag uit de schoorsteen van het crematorium, dan vroeg ik mezelf soms af, wanneer zal het jouw tijd zijn om vermoord te worden? Ik wist niet vooruit dat een paar weken voor de gevangenen van mijn leeftijd gedood zouden worden, ik door een wonder op vrije voeten zou komen. Weet je, toen merkte ik dat ik niet bang was. Misschien zegt u, wat een moed. Maar dat was het niet. Het was de Heer Jezus die me die zekerheid gaf. Dood, waar is je schrik? Hel, waar is je overwinning? Ik dank God voor de overwinning van den Heer Jezus Christus. Ik wist dat plusminus 2000 jaar geleden de Heer Jezus mijn zonde gedragen heeft en toegezegd heeft, het is volbracht. Daar aan dat kruis was het antwoord. En de Bijbel zegt het zo duidelijk, als we onze zonde belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En het bloed van Jezus maakt ons rein van alle zonden. Geloof in den Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Jaren geleden vertelde ik op een meisjesclub over het gericht van God. Het ging over Romeinen 8 vers 34, dat Jezus onze rechter is die beschuldigt, veroordeelt. Hij, de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, maar ook die voor ons pleit. Pietje Stevens, ze had een bocheltje en was een bijzonder lief meisje, had bezorgd zitten kijken. O, zo'n rechtsgeding. En daar kwam je dan maar, of je het wilde of niet. Ineens klaarde haar gezicht op. O, wat fijn, zei ze. Onze rechter is tegelijk onze advocaat. Hij, de rechter ter rechterhand Gods, die ook voor ons pleit. Wat een opluchting. Het was niet lang daarna dat ik Pietje bezocht in het ziekenhuis. Ik zal nooit vergeten. Ze was stervend. Ik kon haar nog bereiken. Pietje, weet je dat de rechter ook de advocaat is? En ze fluisterde, dank u, Jezus. Ja, de Bijbel zegt, het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in den Heer Jezus Christus. Toen ik zo naar die Pietje Stevens keek, toen ze gestorven was, toen kwam er zo'n gedicht in mijn herinnering. Je bent niet dood. De Heer heeft je geroepen bij hem te wonen, in zijn glanzend huis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken. Je hebt ze nu, want je bent veilig thuis. Je bent niet dood. Je mag voor eeuwig leven. Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet dood. Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen. En ik geloof, God heeft zich niet vergist. Zeg, is het in orde met u die dit hoorde? Kent u dan Heer Jezus? Hebt u hem al gevraagd in uw hart te wonen? Hebt u vergeving gevraagd voor uw zonde en toen gezegd: dank u, Jezus, dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dank u dat ik vergeving heb. Dan kunt u ook zeggen: dank u dat u de rechter, maar ook mijn advocaat zult zijn. Jezus zegt: kom tot mij allen. En daar hoort u ook bij. O Heer Jezus, we danken u dat u zo'n grote liefde hebt. En dat we allemaal bij hem mogen komen. Dank u dat u het deed aan het kruis. En dat u het doen zult als rechter en advocaat. Halleluja, wat een heiland. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
8: Derek Prince Ministries Nederland.
9: Een hele goede morgen. Mijn naam is Robin Prijs en vandaag gaan we het hebben over beleiden met de mond.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: De afgelopen periode hebben we geleerd hoe we geloof kunnen verkrijgen. Als geloof eenmaal gekomen is, zijn er vervolgens drie ontwikkelingsfasen waar het doorheen moet. Belijden, praktisch maken en beproeven. Deze drie fasen zijn noodzakelijk. We gaan de komende tijd kijken naar de eerste fase. Geloof moet met de mond beleden worden. De woorden beleiden en belijdenis zijn belangrijke Bijbelse termen met een speciale betekenis. Het Griekse woord homologeo, wat gewoonlijk met belijden wordt vertaald, betekent letterlijk hetzelfde zeggen als. In deze speciale betekenis heeft belijden altijd rechtstreeks betrekking op Gods woord. Belijden is met onze mond hetzelfde zeggen als wat God zegt in zijn woord. We zorgen dat de woorden van onze mond overeenstemmen met het geschreven woord van God. In Psalm 116, vers 10 zegt de psalmist: ik heb geloofd. Daarom spreek ik. In 2 Korintiërs 4, vers 13 past Paulus deze uitspraak toe op het belijden van ons geloof. Namelijk: maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Spreken is de natuurlijke manier waarop geloof zich uit. Geloof dat niet spreekt, is doodgeboren. De hele Bijbel benadrukt dat er verband is tussen onze mond en ons hart. Wat met de mond gebeurt, kan nooit gescheiden worden van wat in het hart is. En andersom. In Matteüs 12, vers 34 zegt Jezus: want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De mond is dus de uitlaatklep van het hart. Wat uit de uitlaatklep komt, laat zien wat er in het hart is. Als het water dat uit de uitlaatklep van een vat komt korreltjes, gruis of vuil bevat, dan kunnen we vervolgens niet beweren dat het water in het vat schoon is. Er zit gruis of vuil in. En zo is het ook met wat zich in ons hart bevindt. Als ons hart vol geloof is, dan komt dat tot uitdrukking in wat we spreken. Maar als er woorden van twijfel of ongeloof uit onze mond komen, dan wijzen die ontegenzeggelijk op twijfel of ongeloof in ons hart. Als medisch assistent bij de Britse strijdkrachten in Noord-Afrika tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte ik enige tijd nauw samen met een Schotse arts die een klein vet veldhospitaal leidde waar alleen gevallen van dysenterie werden behandeld. Iedere morgen als we onze ronde deden richtte de arts zich altijd tot iedere patiënt afzonderlijk met dezelfde twee openingszinnen. 1. Hoe gaat het met u? En 2. Laat me uw tong eens zien. Terwijl ik zo iedere dag meedeed aan dit medische ritueel, viel het me op dat de dokter veel meer belangstelling had voor de toestand van de tong van de patiënt dan voor het antwoord op de vraag: hoe gaat het met u? Sindsdien heb ik vaak geconstateerd dat meestal hetzelfde geldt voor onze relatie met God. We kunnen hem onze eigen inschatting geven van onze geestelijke situatie. Maar uiteindelijk beoordeelt God, net zoals de dokter, onze tong. Als ons geloof gaat toenemen doordat we ervoor gekozen hebben om Gods woord te horen, dan zullen ook de woorden van onze mond in overeenstemming komen met het geschreven woord van God.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Vrij van angst. Als ik bang ben, dan roep ik de Heer aan. Hij hoort mijn hulpgeroep. Heer, u bent mijn sterkte, mijn vesting en mijn bevrijder. U bent goed en hou vast in dagen van benauwdheid. U kent hen die bij u schuilen. In uw liefde is geen ruimte voor angst, want de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. De Heere is mijn beschermer. Hij is de schaduw aan mijn rechterhand en zal mij bewaren van alle kwaad. Als ik door zorgen word overstelpt, is uw troost de vreugde van mijn ziel. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Ik zie niet angstig rond, want u bent mijn God. U sterkt mij, u helpt mij, u ondersteunt mij met uw onoverwinnelijke rechterhand.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, ik wil leren om hetzelfde te zeggen als u. Om mijn geloof te belijden. Wilt u mij leren om dat niet alleen te doen als ik uw woord lees, maar om door de dag heen te gaan spreken zoals u? Wilt u mij vrijmoedigheid geven om uw woorden, die ik in mijn hart heb ontvangen, ook uit te spreken? Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen.

0: Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
1: And I want you to know God loves you.
0: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
1: He's never given up on you. You understand?
0: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
1: You may have given up on him, but he has never given up on you.
0: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
1: Thank you, Lord.
0: Dank u, Heer.
1: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
0: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
1: Praying to Jesus, not to me.
0: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
1: I'll give you the words. You say them after me.
0: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
1: Lord Jesus, I'm sorry.
0: Heere Jezus, het spijt me.
1: That I turned my back on you.
0: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
1: I went my own way.
0: En mijn eigen weg ben gegaan.
1: Tonight I repent.
0: Vandaag bekeer ik me.
1: I turn back to you.
0: Ik keer terug tot u.
1: I submit myself to you.
0: Ik onderwerp mijzelf aan u.
1: And I ask you to have your way in my life.
0: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
1: Take me as I am.
0: Neem me zoals ik ben.
1: And make me what you want me to be.
0: En maak me wat u van mij wil maken.
1: I want you to say those last words again. Take me as I am.
0: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
1: And make me what you want me to be.
0: En maak me wat u van mij wil maken.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: Amen.
0: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
2: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces.

0: Succes zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
8: The Weekend Show.
9: The Weekend Show.
10: Dit is Guard Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
11: Let's see.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij neervormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: God Radio. Je radio leeft weer.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: mazzeltovreizen.nl. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte uit. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee.

0: god.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: God Radio. Je radio leeft weer.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

goedemiddag. Het is weekend en het weekendgevoel mag weer beginnen. Dus ja, vanzelfsprekend, de weekendshow op je radio. Goedemiddag nogmaals, wat leuk dat je luistert. We begonnen dit programma met Fear of the Lord. Dat was een gloednieuwe single, gevolgd door Elevation Rhythm en Washed. En dat is natuurlijk een hele bekende, want hij staat ook wereldwijd nog steeds in alle christelijke hitlijsten. Ja, helemaal vastgespijkerd, zeg maar. We zijn bij je tot 6 uur vanavond. En als je op de zaterdagmiddag luistert, dan zeg ik, we zijn bij je tot 4 uur vanmiddag. In dit programma, ja, we gaan even terugblikken op opwekking. Want dat was afgelopen weekend. En daar heb ik het een en ander opgenomen. Hè. Ik liep daar ook rond in zo'n zwart gold radio t-shirt. Misschien heb je me wel zien lopen en dacht je van, oh nee, daar ga ik even met een boogje omheen. Had ik ook gedaan. Ja, geen probleem. Verderop in het programma heb ik ook nog een interview met Rami Sam. En Rami die organiseert de Mars voor Jezus. En dat gaat op 27 juni plaatsvinden. Dus dat ligt nog in de toekomst. Dus mocht je nog eventjes iets leuks zoeken voor... iets moois zoeken, laat ik het zo zeggen, voor in je agenda... dan zou ik zeker even blijven luisteren. Kortom, we hebben een

0: Williams op Golf Radio in de weekendshow Jesus Loves. Hoorde je zojuist voorbij komen met daarvoor een tipje. En dat tipje was afkomstig van Sun Heat featuring Beacon Light. En het plaatje heet Iconic. En iconisch dat was het wel, inderdaad. Zeg, afgelopen weekend liep ik met de microfoon rond over het terrein van Opwekking. En dat klonk ongeveer zo.
1: Nou, wat is een goede plaats om te beginnen wanneer je op Opwekking rondloopt. Ik sta op dit moment op het midden van het veld. Het is vandaag zondag. En wanneer jullie dit horen is het natuurlijk alweer een weekje later. Maar ik ben benieuwd wie we hier allemaal tegenkomen. En wat voor mooie gesprekken we hier kunnen aangaan. Goedendag, zou ik jullie wat mogen vragen? Voor op de radio. Durf je dat?
2: Nou ja, je mag altijd een vraag stellen natuurlijk.
1: Ja, nee, het zijn, makkelijke vragen. Ja, nou ja, wat is jullie indruk van Opwekking dit jaar?
2: Nou, heel positief. Ik ben er heel lang niet geweest. Dus het is leuk om hier weer een keer te zijn.
1: En een persoonlijkere vraag misschien. Maar wie is Jezus voor jou?
2: Ja, Jezus is mijn redder.
1: En als je nu te maken hebt, zeg maar, met een ongelovige luisteraar, wat zou je die willen vertellen?
2: Dat het heel mooi is om Jezus te leren kennen. En om hem te zoeken. En ja, ik denk dat voor iemand die Jezus niet kent, dat misschien wel een beetje cryptisch klinkt. Maar,
1: mag ook, hè?
2: Ja, maar dat het wel het proberen waard is.

0: Achtereenvolgens hoorde je For King & Country, Fix My Eyes, gevolgd door deze nieuwe single van Joshua Queen en Judas. Ja, een leuk nadenkertje, die tekst ook, dat mogen we rustig zeggen. Ja, je hoorde het zojuist ook al, ik liep afgelopen weekend rond op het terrein van Opwekking en ik heb zo links en rechts wat mensen aangesproken. Ja, sommige mensen durfden niet voor de microfoon, andere dan weer wel. En ja, een van die mensen die het dan wel durfde was deze.
1: Goedemiddag, mag ik even iets vragen? Zou ik jullie wat vragen mogen stellen voor op de radio? Durven jullie dat?
2: Ja hoor. Ja, dat durft hoor.
1: En wie mag ik iets vragen? Helemaal goed. Jij bent uitgekozen. Wat is jouw indruk van Opwekking dit jaar?
2: Ja, heel gezellig. Ik kan het helemaal niet. Nee, ik ben er ook alleen maar vandaag. Maar heel gezellig. Heel lekker druk, maar het weer is top. Ik vind het niet te heet eigenlijk. Dus ik ben er wel van aan het genieten.
1: En een wat meer persoonlijkere vraag. Wie is Jezus voor jou?
2: Oeh.
1: Ja, dat is een hele goeie. Je mag er even over nadenken. Met de stiltes kan ik er tussenuit knippen.
2: Ja, oh, precies.
3: Leuk overgang van vragen.
2: Nou, ja. Ja. Lekker weer. En wie is Jezus voor jou?
1: Verrassing.
2: Wie is Jezus voor mij? Hij is, zoveel. Een vriend. Iemand die mij heel goed kent en kan begrijpen, denk ik. Omdat hij alles al heeft meegemaakt. En dat geeft me heel veel troost.
1: Nou is het natuurlijk zo dat er ook luisteraars zijn die Jezus nog helemaal niet kennen of eigenlijk nog nooit een keuze voor Jezus hebben gemaakt. Is er een boodschap die jij hun zou willen meegeven?
2: Ja. God is zo groot en zo goed. Dat het is gewoon echt de moeite waard om je daar even in te verdiepen. Dat is denk ik mijn boodschap.
1: Een mooi antwoord. Ja. Nou, dankjewel. En heel veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, hè.

AC Talk, My Will hoorde je zojuist voorbij komen op God Radio in de Weekend Show. Met daarvoor John Keat en de New Me. En dat is een plaatje uit de tiplijsten van dit moment. Hartstikke nieuw. Dus zoek die plaat op, draai hem of blijf lekker naar God Radio luisteren. Hoor je hem ook verschrikkelijk veel voorbij komen. En dat is ook precies de bedoeling. Zeg, zometeen gaan we nog eventjes terug naar opwekking. Maar voordat we dat gaan doen, tenminste opwekking van het vorige weekend dan, hè, de opnames. Ja, opwekking is al voorbij. De opnames dus, die ga je zo meteen horen. Maar eerst Toby Mac, Promised Land gaat er nog aankomen. En voordat ik die ga draaien, heb ik toch nog eventjes een stevige plaatje voor je. Een van de betere platen van dit moment. Alexander DiSaggio, The Battle Is Won.

0: Ja, met deze plaat krijg je toch altijd wel weer een beetje het lekkere weekendgevoel. Toby Mac hoorde je in de weekendshow op Gold Radio met The Promised Land. Daarvoor Alexander Di Saggio en The Battle Is Won. Wij gaan nog eventjes terug naar een van de opnames die ik het afgelopen weekend op het terrein van Opwekking heb gemaakt. Want daar sprak ik zo links en rechts wel mensen aan. Gewoon om eens even te kijken wat zij te vertellen hebben.
1: Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Zou ik je wat mogen vragen voor op de radio?
2: Giel, dat is Giel. Jij wil op de radio.
1: Helemaal goed. Mag hè, mag. Voor op de radio. Op Gold Radio. Het is alleen maar landelijk. Dus valt reuze mee. 250.000 luisteraars. Dus.
3: Durf nou niet.
1: De echte, hè? Microfoonvrees heet dat dan.
3: Dat kan toch niet?
1: Eigenlijk kan dat niet, nee.
3: Dat kan niet, hè? En dan zijn het muzikanten. Dus zou je zeggen dat ze helemaal geen podiumvrees hebben?
1: Niet?
3: Nee.
1: Ja. Nou ja, toch wel een beetje dan.
3: Toch wel. Ja. Ja, het beste meneer zingt zelfs. Dus hij durft echt wel voor een microfoon vast te staan.
1: Maar nu even niet?
3: Nee, nu even niet. Klaarblijkelijk. Ja.
1: Nou, dan vraag ik maar aan jou. Wat is je indruk van Opwekking dit jaar?
3: Oh, het is echt fantastisch. We hebben heel mooi weer gekregen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Zelfs een beetje te warm, maar een mens mag ook niet klagen. Ik herinner mij nog het jaar dat we in auto's moesten slapen. Dus nee, echt een hele positieve indruk. Iedereen is, ja, goed, wat moeilijker kan ik er meer over zeggen. Gezellig, heel druk. We komen bij de Sing-In vandaan ook. Daar zal je ongetwijfeld wel meer mensen over gehoord hebben. Ja. Aangezien het aardig vol stond. Dat zeg ik het zelf. Dus ja.
1: Ja, en dan toch altijd een beetje een persoonlijke vraag ertussen. Ja. Wie is Jezus voor jou?
3: Jezus is echt mijn alles. Jezus is mijn redder en mijn licht. Ja, ik kan er heel veel woorden over vertellen, maar ik kan het ook daarbij houden. Dus wie is Jezus voor jou?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ja. Hè? Precies hetzelfde.
3: Ik denk dat we het ook niet in woorden moeten proberen te vatten.
1: Nee, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die luisteren nu en die helemaal nog geen keuze hebben gemaakt voor Jezus. Wat is jouw boodschap voor hun?
3: Nu, open je Bijbel, vraag Jezus, bid tot God, neem hem aan als je redder. Je leven gaat echt veranderen en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
1: Dat is wel een hele mooie opsomming. Ja. Hey, dankjewel.
3: Ja, fijne dag.
1: Geniet ervan, hè.
3: Doei.

0: Francesca Battistelli en He Knows My Name. Daarvoor Jordan Sincere en Wild Love. Wij gaan even ruimte maken voor de reclame en voor het nieuws. Zometeen zijn we natuurlijk graag weer bij je terug met het tweede uur van de weekendshow. Blijf erbij.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
12: So what's in your heart?
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
13: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
14: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
15: De werkweek zit erop.
16: Woehoe!
15: De laptop.

dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

tweede uur van de weekendshow. We openen zojuist met twee geweldige platen. Grace & Max met Silence. Dat was een voormalige God Radio Grand Gospel tip. Gevolgd door de plaat van Caleb & John en Finished. Ja, en ook in dit uur hebben we het weer druk. Want ik heb het een en ander opgenomen natuurlijk afgelopen weekend op het terrein van Opwekking. En daar heb ik links en rechts wel mensen aangesproken. Ik was nog even benieuwd hoe ze Opwekking ervaren, maar ook vooral wie Jezus voor hen is. En of ze toevallig ook nog een speciale boodschap hebben voor de luisteraar die Jezus nog niet zo goed kent. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat zometeen. Nu heb ik een plaat van Terry. En voor je klaar zijn, God is for me. Maar voor ik die ga draaien, gaan we nog even naar onze tipmap. Want daar komen we nog een geweldige plaat tegen van We the Kingdom. Dit is

0: God is for me. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op God Radio. En dat was natuurlijk van niemand minder dan Therion. Daarvoor de nieuwe single van We The Kingdom met Lake of Fire. Afgelopen weekend liep ik rond op het terrein van opwekking en sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. Gewoon om eens even te horen hoe zij het allemaal beleven, wie Jezus voor hen is en of ze nog een speciale boodschap hebben misschien.
1: Mag ik jullie eens vragen? Dit is voor God Radio. Ik was eigenlijk benieuwd, wat is je indruk van opwekking dit jaar?
2: Ja, mooi. Ik vind het lekker relaxed. Heerlijk weer erbij, dus goede sfeer.
1: Lekker genieten.
2: Mooie dienst, ja. Absoluut.
1: En iets persoonlijkere vraag misschien, maar wie is Jezus voor jou?
2: Dat is wel een mooie vraag. Hij is mijn redder en verlosser. Hij is mijn fundament in het leven en de reden waarom we doen wat we doen.
1: En dan zijn er natuurlijk een hoop mensen die luisteren en die Jezus eigenlijk nog niet persoonlijk kennen of nog nooit een keuze hebben gemaakt. Wat is, als jij je rechtstreeks tot hun zou mogen richten, wat zou je dan zeggen?
2: Ik denk vooral, het klinkt misschien wat plat, maar probeer het gewoon eens. Want ik geloof dat heel veel mensen op zoek zijn naar iets, maar niet weten wat dat iets is. En ik geloof dat Jezus is. Ik zou zeggen, neem die gok eens een keer, kijk wat er gebeurt. En ik ben ervan overtuigd dat je leven dan verandert.
1: Dus jij hebt zoiets van, wat heb je te verliezen?
2: Ja, en heel veel te winnen.
1: Exact.
2: Yes.
1: Hey, dankjewel man.

0: Light of Ages was dat. The Lord's My Shepherd. Daarvoor IMD en From That Day. From The Day. Ja, zo. Wel even goed zeggen natuurlijk. Jaartje of 10 oud, die plaat overigens alweer. Light of Ages, dan weer niet. Hè? Die is hartstikke nieuw. Ja, dat kun je gewoon overal draaien. En trouwens die andere plaat ook. Maar ja, die is gewoon oud. Heeft een laagje stof erop. Maar af en toe is dat best leuk. Ja. Laten we gewoon eerlijk zijn, toch? Zeg, ja, ik ben in het programma zo links en rechts eventjes wat fragmenten aan het draaien van opnames die ik in het afgelopen weekend heb gemaakt op het terrein van opwekking. En zo kwam ik ook deze persoon tegen.
1: Zou ik je wat mogen vragen voor op de radio? Ja. Wat is jouw indruk van opwekking dit jaar?
2: Ik merk wat je natuurlijk al ziet in Nederland, en een soort vernieuwing in de groep die het aantrekt, zeg maar. Dat er veel meer jonggelovigen zijn, maar dat de honger ook ieder jaar groeit. Dus dat is wel heel mooi.
1: Dus je ziet eigenlijk een verschuiving van de ouderen naar de wat jongere generaties, begrijp ik?
2: Ja, dat heeft er veel mee te maken, maar ik denk überhaupt gewoon... waar het vroeger de christelijke bubbel was, dat er denk ik toch iets meer opengetrokken wordt naar gewoon mensen die toch iets meer nieuwsgierig zijn naar wat het christelijke geloof nou inhoudt, zeg maar.
1: En als ik het iets persoonlijker mag maken, wie is Jezus dan voor jou?
2: Jezus is mijn verlosser. Maar Jezus is degene die mij echt uit de duisternis getrokken heeft eigenlijk. Heeft laten zien dat hetgeen wat in het woord staat, dat het ook voor mij persoonlijk is. Dat God niet per se een God is van de vroegere generaties. Maar echt voor mij persoonlijk. En daarmee niet alleen omdat hij mijn God wil zijn, maar omdat hij God van het volk wil zijn. En dat we dat met elkaar mogen beleven, zeg maar.
1: En als je nu jezelf zou mogen richten tot luisteraars die hem nog helemaal niet kennen... En nog geen keuze hebben gemaakt. Dus die zeggen van ja, Jezus, weet je, is dat niet gewoon een hype? Wat zou je tegen ze zeggen?
2: Zo, dat ja, is goed, een hele hè? Goede vraag. Ja. Kun je verwachten ook ergens.
1: Je mag erover nadenken.
2: Ja, ja, ja. Uiteindelijk geloof ik, omdat God... Ik geloof dat God waarheid is. Ik geloof dat wij zonder God geen vervulling hebben. Dus misschien als je ongelovig herkent een bepaalde leegte of een bepaald streven wat je nastreeft. Maar waar je uiteindelijk, ja, wat is het goede woord, het geluk of je bepaalde visie niet helemaal in rond krijgt, zeg maar. Dan geloof ik dat, dat God het enige antwoord daarop is. Dus als je dat verlangen hebt, als dat is waar je nieuwsgierig naar bent, of waar je misschien ongemerkt op zoek bent, dat God met open armen staat en zegt, op het moment dat we hem aanroepen, ook al ben je er helemaal niet mee bekend, is gewoon een simpel... gebed, een verlangen of een roep naar God toe van Heer, als u dan echt bestaat, zou ik dat toch willen leren kennen en laten het zien. Dan geloof ik dat God impact gaat maken in je leven.
1: Een heel mooi antwoord, dankjewel. Ja, en een fijne tijd verder. Hey, blessings. Yes.

ja, ik hoor sommige mensen al zeggen, dat is Martin Smith. En dat klopt ook helemaal, maar dan wel uit de tijd dat hij nog in Delirious zat. Delirious dus met I'm Not Ashamed in de weekendshow op God Radio. Daarvoor een tip van Sarah Rees en 180. Dat betekent zeg 180 graden, hè? Dat je helemaal omdraait en zo. Weet je, ik denk leg hem even uit voor de mensen die het niet snappen. Hè? Ja, duidelijk. Stephen McWhirter gaat er zometeen aankomen met Leaning On. Nu eerst is hier God Champ en Heaven in

Ja, Jamie Grace vindt dat je het leven groot moet doen. Hè? Doe life big. Dat was de plaat die je zojuist hoorde op God Radio. Het geluid van Hoop van Nederland. Met daarvoor natuurlijk Kate Thompson. En One Day at a Time. Ja, dat was overigens een tip. Dus het is een gloednieuwe single. Ja, nog maar een paar weken oud. Dus niks meer aan doen. Zeg, wij gaan even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. En als je op vrijdag luistert, dan betekent dat dus dat het zo meteen 5 uur is. En het weekend echt gaat beginnen.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is

Weekend Show op Galt Radio. Het is zojuist 5 uur geweest. Dat betekent als je op vrijdag luistert, als je op zaterdag luistert, dan denk je van ha, het is een lang weekend. Ja, en daar heb je ook weer volkomen gelijk in. Het is het 3e uur van de Weekend Show. En ik opende dit programma met een plaat die echt een beetje onder je huid gaat zitten, zeg maar. Praise Panda en Run To You. Dat is zo'n plaatje dat al de hele week gewoon in mijn hoofd speelt. Dat heb je wel eens, hè, van die muziek. Ja, dan doe je het goed. Daarna moet ik zeggen, de plaat die je zojuist hoorde, Halvey en Survival. Je hoorde hem zojuist ook voorbij razen. En dat was dan weer een hit, zoals dat dan heet. In dit uur gaan we nog één keer terug naar opwekking. En verderop in het programma spreken we ook nog met Rami Sam. Rami is namelijk de organisator, of tenminste de touwtrekker, de initiatiefnemer, moet ik zeggen, van de Mars voor Jezus, die op 27 juni gaat plaatsvinden in Rotterdam. Ja, de enige echte Rotterdam. En daar gaat hij zo meteen meer over vertellen. Dat gaat hij natuurlijk niet alleen doen, want dat doen heel veel organisaties, kerken aan mee. Dat gaat gewoon één heel groot festijn worden. Ja.

0: Riley Clemens hoorde je Loved By You in de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, daarvoor de nieuwe single van Switchfoot, Absolution, hoorde je voorbij razen. Dat is een tipje, die gaat vast en zeker lekker hoog scoren in de christelijke hitlijsten wereldwijd, zoals dat heet. Zeg, in de afgelopen 2 uur heb ik een aantal keren toch eventjes een terugblik gedaan naar opwekking. Daar liep ik namelijk rond met de microfoon en daar sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. En ik vroeg hun wat ze ervan vonden allemaal, wie Jezus voor hen is en of ze nog een speciale boodschap hebben voor de ongelovige luisteraar. Ja, nee, dat klinkt zo naar, hè, als je dat zo zegt. Maar als je Jezus nog niet kent, dan val je wel in die categorie uiteindelijk. Dus, ik ga nog 1 keertje terug naar het terrein van opwekking van vorige week. Want het is tijd voor de laatste persoon die ik daar sprak.
1: Goedemiddag, zou ik iets mogen vragen?
2: Ja?
1: Het is voor op de radio. Het is voor op de radio. Het is maar landelijke radio, dus het valt reuze mee.
2: Ja, waar ben je van dan?
1: God Radio.
2: God, hoe leuk.
1: Ja,
2: leuk, ken ik niet.
1: Nee. Ja, wat is uw indruk van opwekking dit jaar?
2: Ik ben heel blij en heel enthousiast. Heel mooi thema. Ik ben een hele mooie preek vanochtend gehoord. Dus ik ben ontzettend blij en bevoorrecht om hier te mogen zijn.
1: En als ik dan wat persoonlijker mag maken, wie is Jezus voor u?
2: Ja, Jezus is Gods zoon die naar de aarde kwam en stierf voor mij, voor mijn zonde, waardoor ik eeuwig bij God mag horen. Dat is Jezus voor mij en ook mijn voorbeeld.
1: En wanneer werd dat persoonlijk voor u? Wanneer raakte dat echt iets dat u zei van wow, nou kan ik niet anders meer?
2: Nou, ik ben christelijk opgevoed, maar toen ik 17 was, begon ik erg over alles na te denken en met behulp van een predikant gepraat. En toen dacht ik, ja, hier kies ik voor, dit wil ik. Ja.
1: En als er nou mensen zijn, hè, er zijn altijd mensen die luisteren op dit moment en die denken van ja, het is leuk, hè, dat christendom. Maar waarom zou ik voor Jezus kiezen? Wat zou uw antwoord voor hun zijn? Wat maakt het persoonlijk, zo persoonlijk, dat ze zouden moeten zeggen van ja, dit ga ik doen?
2: Ja, het is voor mij eigenlijk allesomvattend. Het is het begin en het eind. Het is steun door mijn hele leven heen. Niet dat dan alles goed gaat, maar wel dat je nooit alleen bent, nooit alleen ervoor staat.
1: En voel je dat dan ook echt?
2: De ene keer wel, de andere keer niet. Dus dat is soms best wel een beetje een strijd. Maar nee, uiteindelijk genoeg momenten dat ik gewoon zeker weet, God is mijn vader, Jezus zijn zoon en ik mag daarbij horen.
1: Want geloof is geen gevoel. Ja, juist. Yes.
2: Nou, geloof is niet. Soms voel ik het wel en soms niet.
1: Ja.
2: En ik ben blij met de momenten dat ik het wel voel. Maar als ik het niet voel, weet ik dat hij er is en dat ik daarop mag vertrouwen.
1: Hey, hartstikke bedankt.

Megan Woods op je radio met I Believe You. Daarvoor Jeff Dio en We Delight. Dat zijn twee gigantische kanjers van platen in de weekendshow op Galt Radio. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we toch eventjes ruimte maken voor een interview. Want ik ga in gesprek met niemand minder dan Rami Sam, de organisator van de Mars voor Jezus. En als je denkt van, hé, dat heb ik in een ver verleden ooit al eens een keer gehoord. Nou, daar heb je volkomen gelijk in. Het is namelijk niet nieuw. Het was in de jaren 90 echt wel een dingetje, zeg maar. Ja, daar liepen duizenden mensen mee in die marsen. En dat gaat dus helemaal terugkomen. En Rami is daar de touwtrekker van. Dus ja, daar wilde ik toch wel eventjes het fijne van weten, zeg maar. Dat zometeen. Nu eerst Tommy Royal, featuring KB. En dit is Glory Down.

0: hoorde East to West en Still in Love. Daarvoor Tommy Royale featuring KB en Glory Down. Dat alles in de weekendshow op God Radio. In de jaren 90 vonden er regelmatig marsen voor Jezus plaats. En dat tekende toch wel een klein beetje het beeld van christelijk Nederland in die tijd. Die mars voor Jezus gaat helemaal terugkomen. En dat betekent ook dat ik even contact heb gezocht met de organisator. Tenminste, de initiatiefnemer, zo moet ik het zeggen, van het geheel. Rami, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robin.
0: Rami Sam, hè, dat is het volledige naam. Eventjes voor de volledigheid. Hè, laten we dat dan meteen goed doen. Yeah. En jij bent eigenlijk de initiatiefnemer om die Mars voor Jezus dus gewoon weer terug te brengen in Nederland.
1: Dat klopt.
0: En dan krijg je natuurlijk automatisch de grote vraag, waarom zou je dat doen?
1: Ja, goede vraag. De Heer wil dat. En ik kwam in een aanraking met een broeder. En die zei, wil je een keertje Mars voor Jezus gaan doen? En toen ik dat deed, ik dacht, dat is geweldig. En op een dag riep hij mij en zei, ik wil dat je Mars voor Jezus gaat doen.
0: Maar dat betekent dus dat er al een Mars voor Jezus heeft plaatsgevonden in deze tijd, zeg maar. In de huidige tijd.
1: Dat was meer een gebedswandeling.
0: Een gebedswandeling, oké. Okay. Ja. Ja. En toen had je zoiets van, nou, als dit kan, dan kan het ook groter.
1: Dat kan ook groter. En ik kwam in contact in Amerika. En nadat de Heer mij riep, zeg maar, van ik wil dat je steden in Nederland gaat oppakken. Ik zei, Heer, dingen die ik nodig heb, graag help me daarmee. Geld, mensen, steun, blueprint. En ik kwam in aanraking met Gary Vos, de Mars voor Jezus in Amerika. Ja. In Florida. En hij was degene die mij eigenlijk met iedereen ging contacteren en connecten.
0: Want die Mars voor Jezus was in Nederland brak dat in de jaren 90 pas echt goed door. Hè? En dan hebben we het wel over echt wel over duizenden mensen die de straat op gingen. Hè? Dat was niet klein meer. Dus,
1: nee.
0: Is dat ook wat jij verwacht, dat weer gaat gebeuren?
1: In opbouwend.
0: Ja.
1: En je begint met. We waren met 3 man gestart. Een paar jaar later waren een paar duizend mensen aan de Mars. Dus wij verwachten dit jaar iets meer. En ik denk dat ieder jaar het gaat groeien.
0: Ja, want ik zie op je website, hè, dat is marsvoorjezus.nl. Daar zie ik dat er in 1996 bijvoorbeeld al 10 tot 12 miljoen mensen wereldwijd de deelname aan de Mars voor Jezus. En dat is waanzinnig veel.
1: Dat is waanzinnig veel. Ik ben geconnect met alle alliances van de Mars voor Jezus in de wereld.
0: Ja.
1: En wij spreken af dat we op die dag, zeg maar, de Mars voor Jezus gaan doen.
0: Oké. Okay. Oh, dat is dus. Het loopt parallel, zeg maar, aan de rest van de wereld.
1: Aan de rest van de wereld, dat klopt.
0: Zeg, wat is nou zo. Want ja, eigenlijk voor veel mensen die horen zoiets en die denken van ja. Dus we gaan eigenlijk gewoon de straten, we maken even een ommetje voor Jezus. Maar dat is niet zozeer wat het precies is, hè?
1: Nou, heel goed dat je dat zegt. Kijk, als je de Jericho kijkt, hè?
0: Ja.
1: Ze gingen om de stad. Wat gebeurt er? God aanwezigheid kwam binnen. En hij vernietigde eigenlijk alles wat niet van hem is.
0: Ja.
1: Oké? Okay? Dus ze gingen 7 maal om de stad heen.
0: Ja,
1: en ze gingen met bezuin, gejuich, de ark van het verbond liep voorop.
0: Dat is zo, ja.
1: Dus je loopt een rondje om de stad om de aanwezigheid van God binnen te krijgen. Zodat mensen die zelfmoord willen plegen worden tegengehouden door de Heer. Mensen die met scheiding, verkeerde, slechte dingen in het huis, met families. God herstelt dat. God is God van herstel.
0: Maar als ik dan eventjes. Ik geloof alles wat je zegt, hè, natuurlijk. Dus. Want ik bedoel, ik heb het met eigen ogen gezien. Dus ja, dat valt niet meer te ontkennen, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar ja, als ik dat dan hoor, dan denk ik van. Goh, moet Rotterdam zich nou zorgen gaan maken? Hebben we dadelijk. Dat er gebouwen omvervallen? Of.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ja, je weet het niet, hè?
1: Nee, het is natuurlijk, je bidt voor de stad, je zegent de stad en je probeert dat het goed gaat met de stad Ik sprak met heel veel politieagenten die zeiden, er komt zoveel vreugde als jullie zo'n rondje lopen met vreugde en jullie God aanbidden.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dan dat wat verwoest wordt is het koninkrijk van de vijand.
1: Juist, van de duivel.
0: Ja.
1: En God wil mensen vrijzetten.
0: Ja, dan komen we natuurlijk toch bij de onvermijdelijke vraag, waarom Rotterdam?
1: Waarom Rotterdam?
0: Ja.
1: Ja, aantal jaar geleden in 2023 riep de Heer mij en die zei 5 steden, 1 van de stad was Rotterdam.
0: Okay.
1: Dus we hadden vorig jaar op 21 juni hadden we ook een Mars voor Jezus, waar ongeveer 1000 man aanwezig.
0: Ja.
1: En toen stonden we daar en we dachten, wij willen de echte Mars.
0: Okay.
1: Groter, krachtiger, meer impactvol. En met wagens waar je kunt aanbidden. En ja. Ik dacht, dit is het. En ik sprak met de leiders, met VOR, PPE, Skin Nederland, andere organisaties, God Radio, de magazine zoals Revive. Hey, we gaan dit in Nederland opzetten.
0: Ja.
1: Wij willen graag dit opzetten, samen met jullie.
0: Ja, ja. Ja, ja,
1: ik was...
0: Ja, zeg maar. Ja.
1: Ja. Ja, dus toen kwamen we bij elkaar, Rotterdamse leiders. En ik had ze een presentatie gegeven van, vinden jullie dat oké? Ja, we gaan het doen.
0: Dus je zegt in feite dat eigenlijk de Rotterdamse leiders ook meedoen aan het geheel?
1: Zeker. Zeker.
0: Maar dat wordt dan wel gigantisch.
1: Ja, dat zeker. We hebben... Zelfs andere denominaties ook gesproken en bemoedigd. Dus hopelijk dat veel denominaties meedoen.
0: Zeg, stel nou voor, mensen zitten thuis en die denken van ja, ik wil toch iets meer mijn geloof laten zien. En die zeggen, nou ja, dit vind ik een mooi initiatief. Ik voel me daartoe geroepen.
1: Ja.
0: Dan krijg je natuurlijk automatisch de vraag van, hoe werkt dat? Moet ik me aanmelden voor zoiets? Stap ik in de auto, ga ik er gewoon naartoe? Of wat is de bedoeling?
1: Stap in de auto, kom met je mooie gezin. En je kerk met bussen, met alles, met de fiets, whatever you like, met de metro.
0: Ja.
1: En kom naar Schouwburg om 12 uur. En op zaterdag 27 juni. En neem je banieren mee, vlaggen, shofars, je mooie t-shirten, je mooie vlaggen. En dan gaan we juichen voor Jezus aan met z'n allen.
0: Maar ik bedoel, als ik op je website kijk, marsvoorjezus.nl, zie ik ook een aanmeldformulier. Waar is die dan voor?
1: Dat zijn voor de kerken, als een gezamenlijke kerk wil komen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ze kunnen dat aanmelden als ze dat willen.
0: Okay,
1: dan kunnen we hen contacteren om meer tips en ideeën te geven. En kerken kunnen ook vrijwilligers melden. Of individueel.
0: Oké. Okay. Ja. Dus we hebben het, even voor de goede orde, we hebben het over 27 juni. Om 12 uur 's middags. En herhaal nog even waar ze zich moeten verzamelen.
1: Op Schouwburgplein.
0: Ja.
1: En daar verzamelt iedereen. Eerst hadden we Centraal Station Rotterdam.
0: Ja.
1: Toen had de politie aangegeven, de plek is veel te druk. Doe maar op Schouwburg. Dus dat hadden we ook verplaatst.
0: Oké. Nou, dat lijkt me een heel mooi plekje ook, hè, om te beginnen.
1: Ja.
0: Dus zaterdag 27 juni dus om 12 uur 's middags op het Schouwburgplein. Daar begint de Mars voor Jezus en daar gaan we vast en zeker nog meer over horen. Dankjewel Rani.
1: Jij ook bedankt Robin. God zegen.

Zometeen hoor je Hell Can't Have Me. Dat alles in de weekendshow op God Radio. Daarvoor I Know A Name van Brandon Lake. En dat deed hij samen natuurlijk met CC Winans. Goed, ja, prachtig gesprek net met Rami. Niks meer aan doen zou ik zeggen. Graag gewoon met z'n allen gezellig naar die Mars voor Jezus. Naar gezellig is misschien niet het goede woord. Ik denk wel dat het een hele goede manier is om Nederland te laten zien dat Jezus nog steeds leeft, ook in Nederland. Ja, en dat zijn boodschap nog steeds leeft in Nederland. Dus dat, 27 juni. Zorg dat je erbij bent in

0: Op God Radio. En ja, nog heel eventjes. Ja, want we zijn alweer eigenlijk de ruimte aan het maken om het programma af te ronden en richting het nieuws te gaan. Wat was het ontzettend leuk dat je hebt meegeluisterd. We hadden een heel druk programma. We blikten een aantal keren terug naar opwekking afgelopen weekend. We spraken ook nog met Rami over de Mars van Jezus. En dat was gewoon een heel leuk programma. Ik vond het leuk om te maken. Ik vond het leuk dat je hebt geluisterd. Volgende week zijn we er weer op vrijdag met een nieuwe weekendshow. Graag tot dan.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert,

0: afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanolst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Holy, holy, holy,
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel. Maar doodongelukkig.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Jezus sterven aan het kruis is niet iets wat hem per ongeluk is overkomen of dat hem door anderen werd opgedrongen. Het is niet zo dat Jezus als een van de vele vrijheidsstrijders in deze wereld uiteindelijk toch overmeesterd werd en slachtoffer is geworden van zijn eigen pacifistische levensinstelling. Het is niet zo dat het Jezus uiteindelijk allemaal uit de hand is gelopen en dat hij net als vele andere grote leiders door een moordaanslag om het leven is gekomen. Jezus zelf is hier heel duidelijk over geweest toen hij zei in Johannes 10, vers 17 en 18: de Vader houdt van mij, omdat ik mijn leven geef en het later zal terugnemen. Niemand berooft mij van het leven. Ik geef het uit eigen vrije wil, want ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd. Dus niet Judas, maar Jezus zelf als hoge priester bracht het lam naar het altaar. Dit blijkt uit wat er gebeurde toen Judas naar hem toe kwam en hem verraadde met een kus. Johannes schrijft dat Jezus, die alles wist wat hem te wachten stond, naar voren kwam en vroeg: wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth, antwoordden ze. En toen zei Jezus slechts twee woorden: ego eimi. En dat betekent letterlijk: ik ben. Oh, wat er toen gebeurde laat zien dat Jezus Heer en Meester over de situatie was. Er ging zo'n kracht van deze woorden uit dat alle Romeinse soldaten, de Joodse tempelsoldaten, de overpriesters en de oudsten en ja, zelfs Judas de verrader achteruit deinsde en tegen de grond smakte. Stel je voor, al die zwaar bewapende soldaten kletterden tegen de grond. Wat is er gebeurd? De kracht zit in het antwoord dat Jezus gaf. Ego eimi, ik ben. Deze woorden herinneren ons aan de verbondsnaam waarmee God zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braamstruik. God zei: ik ben die ik ben. En zoals Mozes niet dicht bij de brandende braamstruik mocht komen, konden de soldaten ook niet dicht bij Jezus komen. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Ze konden hem niet eens arresteren.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op Johan.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: God Radio. Je radio leeft weer.
9: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
11: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat...